Jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio. Wondering eyes that always seem to search out.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde 2 raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. 2 schepen zijn geënterd, 3 andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.

Okay, bye.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in 4 provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Zo'n 62.500 volwassenen met een ernstige psychische aandoening krijgen geen zorg en zijn buiten beeld van de GGZ. Dat is ongeveer een kwart van alle mensen met ernstige psychische problemen, meldt de Nederlandse GGZ. Volgens de organisatie vallen mensen vaak tussen wal en schip na een opname of een gevangenisstraf. Ook het tekort aan geschikte woningen speelt daarbij een rol. Daardoor neemt de kans op terugval of dakloosheid toe. De Nederlandse GGZ wil daarom meer woningen en een betere begeleiding. De Colombiaanse koffie-export ligt grotendeels stil na de zware aardbeving van maandag. Door wegversperringen is de belangrijkste koffiehaven van het land, Buenaventura, bijna onbereikbaar. En daardoor kunnen grote hoeveelheden koffie niet naar het buitenland worden vervoerd. Er zijn wel andere havens bereikbaar, maar daar zijn dan weer niet genoeg vrachtwagens om de koffie om te leiden. Colombia is een van de grootste koffieproducenten ter wereld, met vooral export uit het zuiden van het land. Het Amerikaanse leger heeft raketten afgevuurd op een vrachtschip dat onderweg was naar Iran. Volgens het Amerikaanse leger schond het schip daarmee de Amerikaanse blokkade tegen het land. Een Amerikaanse marinehelikopter vuurde twee raketten af op de machinekamer van het schip. De bemanning zou meerdere waarschuwingen hebben genegeerd. Volgens de VS zijn inmiddels 55 schepen omgeleid die de blokkade probeerden te doorbreken. Twee schepen zijn geënterd, drie andere onklaargemaakt. En in vier provincies is vanaf nu het nationale hitteplan van kracht vanwege de verwachte hoge temperaturen. Het zijn Limburg, Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland. Donderdag volgen ook de andere provincies. In het zuiden kan het donderdag en vrijdag zo'n 37 graden worden. Het RIVM waarschuwt vooral voor ouderen, jonge kinderen en andere kwetsbare mensen. Tijdens introductieweken van studenten wordt er extra water en schaduw geregeld. Ook worden evenementen aangepast of verplaatst. Het weer helder en droog bij 5 graden in het oosten, 13 in het zuiden en zo'n 16 graden vlak aan zee bij een zwakke tot matige oostelijke wind. Overdag krijgen we veel zon en met wat oostenwind wordt het 24 tot 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio. Fans.

0: Service.
1: A1 Radio. Onderweg. Op het werk. En thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. In een studentenwoning in Delft is een lichaam gevonden. Over de identiteit van het slachtoffer doet de politie geen uitspraken. De 6 studenten die in het pand wonen zijn op vakantie. Omwonenden zagen de voorbije dagen wel 2 Spaanstalige vrouwen in de woning. Of er sprake is van een misdrijf kan de politie niet zeggen. Het studentenpand in Delft is inmiddels verzegeld en wordt permanent bewaakt. In het Brabantse Etten-Leur is vannacht een vrouw gewond geraakt bij een grote woningbrand. Ze is succesvol gereanimeerd en naar een ziekenhuis overgebracht. Het vuur begon rond 00:30 vannacht en sloeg snel over naar naastliggende woningen. De brandweer heeft de vrouw met een hoogwerker van zolder gehaald. Rond 02:30 was de brand onder controle. De politie in Etten-Leur onderzoekt de oorzaak. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. President Trump heeft bevestigd dat hij een maand geleden in Turkije razendsnel van vliegtuig is gewisseld vanwege een dreiging. De Washington Post had onthuld dat Trump nog voor vertrek in allerijl uit de Air Force One was weggehaald met een cateringvoertuig. Journalisten en zijn naaste medewerkers zaten toen nog aan boord van het regeringstoestel. De dreiging zou het werk zijn geweest van Iran. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen toen een veerboot kapseisde. 27 opvarenden worden nog vermist. Het ongeluk gebeurde op het Kariba-meer in Zimbabwe. De veerboot biedt plaats aan 90 mensen, maar uit kaartverkoop blijkt dat er zeker 114 volwassenen en 5 bemanningsleden aan boord waren, plus een onbekend aantal jonge kinderen die geen kaartje nodig hebben. Zimbabwe heeft duikers ingezet om naar de vermiste opvarenden te zoeken. Tienduizenden psychiatrische patiënten blijven na behandeling uit het zicht bij de hulpverleners. Dat blijkt uit een analyse van de knelpunten van de geestelijke gezondheidszorg. Veel patiënten worden niet goed begeleid als ze na behandeling weer naar huis gaan. Vaak hebben ze geen huis en belanden ze op straat. Als ze een misdrijf hebben gepleegd, zitten ze vaak binnen 2 jaar weer vast. Jaarlijks zijn bijna 4000 sociale huurwoningen nodig voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening. Er zijn er meestal maar 1300 beschikbaar. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
5: Hij is er. En zit in Nunspeet. De Zuivelhoeve. Een winkel waar je elke dag jezelf kan verwennen met heerlijke kwaliteitsproducten. Zoals Twentse metworsten of Noord-Hollandse kaas. Maar ook echte boerenkaas en vers gebrande noten. Vergeet ook niet onze heerlijke bonbons en leuke cadeautjes. Tevens is er een uitgebreid assortiment buitenlandse kazen, een mooie collectie wijnen en bieren en zelfs een Bastiaan bier van de brouwerij Bastiaan in Nunspeet. Zuivelhoeve Nunspeet zit aan de Dorpstraat 49. De Zuivelhoeve. Onmeunig lekker.
6: Ontspannen overnachten in het inspirerende hart van natuurgebied De Veluwe. Dat wil iedereen wel, toch? Je voelt je direct thuis bij de Roskam. De hippe historische dorpsherberg Hartje Nunspeet. Kom 7 dagen per week gezellig langs voor een koffie, lunch, diner of een nachtje weg. Culinair genieten in ons restaurant. Bij de Roskam wordt er namelijk nog echt gekookt. Iets te vieren? In onze huiskamer kan je met maximaal 35 personen een onvergetelijke avond creëren. De Roskam, een thuis voor iedereen. Kijk op deroskamnunspeet.nl.
7: Jacob en Kobe Ritsema, broer achterzus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.

0: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eten feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in het feestcafé van Nunspeet.
1: Gezelligheid en lekker eten.
0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
2: Bij Beelen Lastechniek in Doornspijk smelten precisie en kwaliteit samen. Expert op het gebied van stalen deuren en trappen. Maar ook constructie en plaatwerk. Beelen Lastechniek levert louter secuur vakwerk. Wij geven jouw ideeën en wensen vorm. Benieuwd naar wat wij voor jou kunnen betekenen? Kijk op belenlasttechniek.nl.
3: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of

0: Hallo, ik ben Camille Jansen en ik presenteer iedere donderdagavond van 8 tot 10 het New Country-programma Hits from the Heartland op RTV Nunspeet. Je hoort onder andere de Country Classic, The Mighty Roadroller, Spotlight On, een mini-special van een groep of artiest, The Dutch Barn en een overzicht van de Billboard Country Airplay Top 10. Dus voor de best new country luister je elke donderdagavond naar RTV Nunspeet op de kabel, DAB Plus en 105.9 FM.
1: Hits from the Heartland with Camille Jansen.
2: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

altijd een lekkere binnenkomer. Deze van Manfred Mann. Het heet Haha, zit de clown. Een hele goedemorgen, hartelijk welkom. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Veluwe Start-up. Op elke doordeweekse dag tussen 7 en 9 uur. We gaan doen, even kijken hoor, het lijstje even oplezen wat het spoorboekje is van dit programma. Elke half uur hebben we natuurlijk de headlines van het nieuws. De Hollandse klompplaat komt voorbij straks na 8 uur. De verjaardagsagenda, de horoscoop hebben we. En dan de Roy Orbison plaat, even kijken wat we nog meer doen. En ja, berichtjes tussen de platen door. Lekkere muziek, dat staat sowieso vast. We kijken even terug in de tijd, wat gebeurde er vandaag op deze 12e augustus, maar dan heel lang geleden. Nou, heel lang geleden, in 1896 bijvoorbeeld, voetbalclub Willem II wordt opgericht in Tilburg. En in 1974, Radio Veronica moet uit de pers vernemen dat het station per 31 augustus 1974 zijn uitzendingen moet staken. Dan in 2000, de Russische atoomonderzeeër Kursk, die zinkt in de Barentszee. Alle 118 bemanningsleden komen om. We doen er nog eentje in 2008. RTL-cameraman Stan Stoordiemans komt om het leven bij een bombardement door de Russische luchtmacht op Gori. En RTL-verslaggever Jeroen Akkermans raakte licht gewond. Dat waren zo wat gebeurtenissen, maar dan heel lang geleden. Ja, we zijn er klaar voor, dus gaan we beginnen.

Ja, vanmiddag wordt het lekker weer. Is eigenlijk al mooi weer, nog wat fris. Vanmiddag wordt het 24 tot 26 graden. Kortom gezegd, het wordt weer een warme, lekkere dag.

Nou, als je nou niet wakker bent, dan weet ik het niet meer. Nou, zo'n plaat. The Wizards and See My Baby Jive. Dit is de Veluwe Start Op. Kinderopvang in Nunspeet wordt steeds duurder. Ouders betaalden in 2022 gemiddeld €8,60 per uur. En in 2024 was dat al €10,20. Voor een kind dat 9 uur per week naar de opvang gaat, betekent dat op jaarbasis zo'n €750 extra. En lang niet alle ouders krijgen de hogere kosten volledig vergoed. In 2024 lag het maximale uurtarief waarover ouders kinderopvangtoeslag konden krijgen op €10,25 voor de dagopvang. Maar 89% van de ouders in Nunspeet betaalden meer dan het maximum, en moest het verschil zelf bijbetalen. Volgens kinderopvangadviseur Ed Buitenhek komt dat onder meer door personeelstekorten en hoge huisvestingskosten. Ondertussen blijft de vraag naar opvang groot. 1 op de 10 ouders moet nog altijd 3 maanden of langer wachten op een plek. Wel lijkt de groei af te vlakken. Nunspeetse kinderen gingen vorig jaar voor het eerst sinds 2015 gemiddeld minder uren naar de opvang.

Ja, dat was Yves Berendsen. Altijd leuk om naar deze man te luisteren. Misschien is het tijd. Scholen, bedrijven, verenigingen en inwoners van Harderwijk, Oldenbroek, Elburg, Nunspeet en Putten gaan op vrijdag 11 september samen de straat op om zwerfafval op te ruimen. De actie heet Noord-Veluwe in één dag schoon en begint om 9 uur met een officiële aftrap in Putten. Daarna gaan de deelnemers ongeveer 1,5 uur afval verzamelen in hun eigen gebied. Ook worden verschillende scholen bezocht door influencer Wildebras en afvalgoochelaar Nico met zijn kliko. Nico met zijn kliko, dat is wel een leuke slogan. Zij laten kinderen op een speelse manier zien waarom een schone omgeving belangrijk is. De benodigde materialen, zoals grijpers, handschoenen en afvalzakken, worden geregeld. Deelnemers kunnen via de Rubis-app, R-U-B-B-I-Z, bovendien geld inzamelen voor een lokaal goed doel. Dit is Radio Nunspeet, de Veluwe start op. En we hebben ook lekkere gouden houden. Bijvoorbeeld deze van de Ray Conniff Singers uit de 70e jaren. Hier is Harmony.

De Recon of Singers en Harmony. En vanavond, zo rond 7:50, is die zonsverduistering te zien. Voor zo'n, nou, ik geloof 88% hier zo in Nederland. En ik hoorde gisteren iemand zeggen, als het dan 88% de zon verduisterd is, zeg maar, en dat de maan tussen de zon en de aarde in zit, dan merk je er eigenlijk nog weinig van wat betreft het licht. De zon is namelijk zo sterk dat de overige 17% die de zon dan nog schijnt, zo sterk is dat het gewoon nog licht is buiten. Dat is anders als je bijvoorbeeld in Spanje bent, want daar is het een 100% zonsverduistering en dan is het echt hartstikke donker op het moment dat de maan en de zon, of de maan de zon afdekt, zeg maar, zodat er dus geen zonnestraaltje meer op de aarde terechtkomt. Dan is het wel hartstikke donker. Maar wij maken het mee in die zin dat we natuurlijk wel kunnen zien dat de zon afgedekt wordt. En overigens, als je daar in gaat kijken, moet je wel een brilletje hebben, want het is echt hartstikke gevaarlijk voor je ogen als je dat niet doet. Er zijn allerlei andere technieken ook nog. Nou moet je maar eens even kijken op het internet, dan kun je dat makkelijker zien. Vanavond dus rond 7:50 is dat het geval. De gedeeltelijke zonsverduistering.

0: album 24 Hours. En dit was het titelstuk daaruit. Het kwam op 10 april dit jaar uit. Echt allemaal lekkere muziek erop. Sans Milieu. Dit is de Veluwe Startop.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Een kwart van de mensen die in de behandeling heeft gehad voor een ernstige psychiatrische aandoening wordt daarna niet goed begeleid. Daardoor raken ze vaak opnieuw in de problemen. De brancheorganisatie wil dat de nazorg weer terugkomt. In Zimbabwe zijn zeker 15 mensen omgekomen bij een ongeluk met een veerboot. De boot sloeg om, het is nog onduidelijk waardoor. 27 mensen zijn nog vermist. En Amerikaanse president Trump neemt opnieuw een maatregel gericht tegen transpersonen. Binnenkort worden geslachtsveranderende operaties en hormoonbehandelingen voor minderjarigen niet meer vergoed. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Mr. Big and To Be With You. Ja, lekker ook weer deze. Gisteravond nog voetbal gekeken misschien. Misschien heb je het gezien. NEC. Ja, laten we daar toch ook maar eens een keer aandacht aan besteden. Want ik heb het altijd over Ajax natuurlijk. Natuurlijk. Nou goed. In ieder geval, NEC die heeft met de overwinning op Olympiakos laten zien dat de aanvallende speelstijl van trainer Dick Schreuder ook Europees werkt. Ondanks een achterstand won NEC na verlenging met 2-1... en is de club nog twee wedstrijden verwijderd van de echte Champions League. Schreuder die hield vast aan zijn aanvallende 3-4-3 systeem en zag zijn ploeg 120 minuten lang hoog druk zetten. Vooral de prestaties van ervaren spelers als Brian Linssen, Charon Cherry en Dusan Tadic vielen op. En dan moet ik toch weer eventjes aan Ajax denken. Dan denk ik van nou, waarom hebben jullie hem niet weer teruggehaald? Maar daar zullen wel redenen voor geweest zijn. Maar het geld kan het niet zijn, want bij NEC gaat hij duidelijk minder verdienen dan dat hij bij Ajax had kunnen verdienen. Overigens, de beslissende treffers kwamen van Emre Mor. Hij is onder de indruk van de aanvallende filosofie van Schreuder. Maar verwacht dat NEC ook tegen het Noorse Bodo Glimt een kans gaat maken. De eerste wedstrijd tegen deze club is volgende week in de Goffert. De spelers en staf krijgen volgens Schreuder ook een bonus voor het bereiken van de laatste kwalificatieronde. Het is wat om voor te voetballen natuurlijk. Het is niet alleen de eer om in de Champions League te voetballen, maar het levert de club en de spelers ook extra geld op.

Take My Breath Away. Top Gun, daar kwam deze muziek vandaan. Het was Berlin, overigens, die het speelde. Muziek streamingsplatform Spotify gaat met een label aangeven of een artiest met kunstmatige intelligentie, AI, is gegenereerd. Ook wil Spotify die muziek niet langer aan gebruikers aanbevelen. Het bedrijf zegt dat de programmering van Spotify gericht is op het promoten van muziek en authentieke artiesten. Dit jaar bleek uit een monitor dat veel Nederlanders een AI-label zien zitten. Het label moet vanaf volgende maand in de muziek-app verschijnen. Gebruikers kunnen de badges zien bij het profiel van de artiesten, in de zoekfunctie en bij nummers in de afspeellijsten. Spotify zal profielen gaan beoordelen. Accounts kunnen ook zelf het AI-label aanvinken. Dus mocht je zelf denken van nou, dat is niet helemaal echt of dat is gegenereerd door AI, kun je ook in je eigen playlist dat labeltje aanklikken. Dat is best wel, ja, toch wel handig, want heel veel muziek, ik weet niet of het echt heel veel is, maar er wordt natuurlijk steeds meer muziek gegenereerd door AI. En dan is het niet de echte artiest die je hoort, dan is het gewoon een stukje door de computer gegenereerde muziek. En kan ook mooi zijn hoor, overigens, maar het is wel prettig als je dat dan ook weet dat dat zo is. Dit komt helemaal niet van AI, dit is gewoon hartstikke echt. Billy Ocean in de 70e jaren, toen had je nog helemaal geen AI. Toen zong hij dit, Love Really Hurts Without You.

is, dat zal ik je even vertellen. Als volgt, ondanks wat sluierbewolking is het vooral de noordelijke helft van het land, zal vandaag de zon uitbundig gaan schijnen. Na een frisse start warmt het vanmorgen snel op. Vanmiddag is het 24 tot 26 graden in het noorden, zo'n 28 graden in het midden van het land en 30 tot lokaal 32 graden in het zuiden. Door de lage luchtvochtigheid en een meest matige oostenwind zal de warmte niet onaangenaam aanvoelen. Ook in de avond is het zonnig en lekker warm.

George Michael en The Careless Whisper. Er wordt heel wat gespeculeerd op het internet over de nieuwe bondscoach. Dat is natuurlijk al, ja, al weken aan de gang. Sinds het ontslag van Koeman hebben we het er eigenlijk continu over. En het nieuwe nieuws is nu dat er gesprekken zijn tussen de KNVB en Roberto Martinez. Dat komt als een grote verrassing voor veel Nederlanders en voor veel voetballiefhebbers. Het kandidaatschap van de 53-jarige Spanjaard bij Oranje wordt uitvoerig besproken op X. Hij was trouwens bondscoach van onder andere België onlangs. En ook van Portugal. En ja, als je dan de commentaren hoort, die zijn niet mals. Ik zal er een paar voorlezen. De man die de gouden generatie van België verpest heeft. We zijn zo onserieus, staat hier. Van de ene afbraak voetbal naar het andere. Bij België is het mislukt en bij Portugal eveneens. Vooral omdat hij telkens bleef vasthouden aan verdetten zoals Ronaldo. Nou, zo gaat het nog een tijdje door. En dat is natuurlijk altijd een probleem. We weten het allemaal een stuk beter. Maar uiteindelijk zal er toch iemand moeten komen. En ik kan me niet voorstellen dat er een coach is die nog nooit is ontslagen. Nou ja, Jurgen Klopp dan, geloof ik. Dat is de enige coach die dat nooit is overkomen. Maar voor de rest hebben ze allemaal gefaald. Hebben ze allemaal een keer ontslag meegemaakt. Kortom gezegd, het is er altijd één met toch wat vlekjes op zijn blazoen. Maar we zullen toch een bondscoach moeten kiezen. En Michael Reiziger, die als nummer 1 stond bij de KNVB, heeft wel gesprekken gevoerd, maar die hoort op het moment ook helemaal niks. Zoals wij ook. We moeten gewoon lekker afwachten.

Een oude nummer 1 uit de top 40. The Moments on Whatnot and Girls. Het eerste uurtje de Veluwe start op. We zitten er alweer op. Maar zometeen zijn we natuurlijk terug met het tweede gedeelte. Met daarin de verjaardagshoroscoop. We hebben de rode overste plaat. We hebben het nieuws tussen de plaatjes door. Kortom gezegd, blijf lekker luisteren. En natuurlijk de knuffelplaat gaan we zo mee beginnen. Het tweede gedeelte, Monique Smit. En niet naar huis.

0: Dit comfort bestaat 25 jaar en dat vieren wij. Momenteel tot 25% korting en tot €750 inruilkorting op uw oude stoel of bank. Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl.
0: Kom langs in een van onze winkels. In Bennekom, Barneveld, Zeist, Elst of Apeldoorn.
1: U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
2: Hoe de Veluwe smaakt? Naar ambacht, avontuur en verrassingen op elke hoek. Op de Veluwe Fair proef, beleef en ervaar je het beste van de regio. Ontdek lokale makers, inspirerende workshops, bijzondere demonstraties en activiteiten voor jong en oud. Veluwe Fair, 17 en 18 oktober in het Nationaal Hippie Centrum in Ermelo. Bestel nu je tickets op veluwefair.nl.
3: Restaurant Joris, het gezelligste familierestaurant in Nunspeet. Kom genieten van onze uitgebreide menukaart en ons heerlijke terras. Terwijl de kinderen zich vermaken in de speelkamer, komt u helemaal tot rust. Kom je met de auto of elektrische fiets? Er is voldoende parkeergelegenheid en oplaadpunten voor uw fiets. Kom langs en ervaar het zelf. Restaurant Joris in Nunspeet, slechts 100 meter van het station, is echt genieten voor het hele gezin.
4: Computerservice Bensink heeft al meer dan 20 jaar ervaring met het bouwen, repareren en installeren van personal computers en randapparatuur. Daarnaast is Bensink gespecialiseerd in de aanleg, configuratie en beveiliging van glasvezel en draadloze netwerken. In de winkel aan de Laan 53 in Nunspeet kunt u terecht voor deskundig advies. U bent welkom van dinsdag tot en met vrijdag van 14:30 tot 17:30... en op vrijdag tijdens koopavond van 19:00 tot 21:00. Zaterdag is Mensink geopend van 10:00 tot 3:00. Kijk ook op computerservicemensink.nl.
5: Een ongeluk zit in een klein hoekje. Autoschade komt meestal onverwacht en altijd ongelegen. Gelukkig is er MNL Autoschadeservice in Nunspeet. Wij herstellen de schade aan uw auto vakkundig en snel. En verzorgen de complete schadeafhandeling met de verzekeringsmaatschappij. Dus bij autoschade of schade aan bedrijfswagen of bus ga je naar de Marconiweg 36 in Nunspeet. Kijk voor meer informatie op mnlautoschade.nl. MNL Autoschadeservice. Uw schade is onze zorg.
6: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
7: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
8: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In Colombia worden na de aardbeving nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Al gaat dat vrij langzaam, zegt correspondent Boris van der Spek.
9: Het is best wel moeilijk om mensen onder het puin zo vandaan te halen. Dat is niet even een paar stenen opzij schuiven en een lichaam eruit halen. Er is instortingsgevaar van die gebouwen. Er kunnen meer dingen naar beneden vallen en er zijn veel naschokken.
8: Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker verder oplopen. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. Volgens de berichten gaat het om slachtoffers die vielen bij 3 Amerikaanse aanvallen in Jemen. De Wall Street Journal schrijft dat het de eerste keer is dat de VS de omvang van het aantal burgerslachtoffers erkent. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. De brand brak rond 00:30 s'nachts uit en sloeg over naar meerdere woningen. Rond 02:30 was de brandweer de brandmeester. Nadine Visser heeft op het EK Atletiek in Birmingham goud behaald op de 100 meter horde. Uit de fotofinish bleek dat ze 1000ste sneller was dan de Poolse Pia Skrzyzowska, die het zilver pakte.
10: Visser houdt ze, redt ze. Oh, dit is heel spannend. Wie gaat het worden? Nadine Visser is het, ja. Hier staat het echt, 12:67. Visser wint.
8: Het is voor Visser de eerste EK-medaille op die afstand. Het weer dan nog, vrijwel onbewolkt en veel zon vandaag. In het noorden van het land wordt het maximaal 27 graden, in het zuiden 32. Ook morgen veel zon, dan wordt het iets warmer dan vandaag, 30 tot 36 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
12: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
13: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
14: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist.
15: Jacob Bonenberg, de fietsspecialist. Met een fiets van Jacob Bonenberg blijf je fietsen. Elektrische fiets, mountainbike of gewoon een tweewieler om naar school of werk te fietsen? Stap eens binnen bij Jacob Bonenberg aan Laan 16 in Nunspeet. Zij besteden heel veel aandacht aan u en uw tweewieler.
14: Jacob Bonenberg.
15: Kijk op jacobbonenberg.nl.
14: Passie voor fietsen.
13: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
16: Bij Dekker Verhuur verhuren ze eigenlijk zoveel dat het nooit in een reclamespotje past. Maar ik ga het toch proberen. Aanhangers, betonwerken, gereedschap, partytenten, hoogwerkers, hekwerken, heftrucks, liften, van waterhoge drukreinigers, stijgers, aggregaten, minigravers en nog veel meer.
17: Dekker Verhuur. Voor particulieren en bedrijven. Denk aan bouwbedrijven, schilders, hoveniers en evenementenorganisaties. Dekker Verhuur. Marconiweg 22B. Kijk ook eens op dekker-verhuur.nl.
18: Jacob van Olst, elektrotechnische dienstverlening. Staat voor vakmanschap, kwalitatief goede producten en alles tot in de puntjes geïnstalleerd en afgewerkt. Van een simpele wandcontactdoos tot complete installaties. Alles is mogelijk. Op elektrotechniek moet je kunnen vertrouwen. Of het nu om nieuwbouw, verbouw of renovatie gaat. Ga daarom naar Jacob van Olst. Dan slaat de vonk wel over. Kijk op www.jvo-elektro.nl of bel voor een afspraak. 0341 257 737.
19: Is wat Parasolei u te bieden heeft. Raamdecoratie, zonneschermen, rolluiken, shutters, horren en vrijstaande zonwering. En dit is wat Parasolei u er sowieso gratis bij levert. Service, garantie en kwaliteit. Parasolei. Kering 2, nummer 25 in Nunspeet of kijk op parasolei.nl.
20: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Het geluid van de Veluwe. Radio Nunspeet.
22: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Ja, af en toe was ze de tekst een beetje kwijt. Maar wel de knuffelplaat voor vandaag op 12 augustus. U hoorde Monique Smit en Niet naar huis.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Ben Metz.

Dat was de Hollandse klompplaat voor deze aflevering van 12 augustus. De Veluwe start op. We hoorden uiteraard de plaat van Manke Nelis en de kleine jodeljongen. De man die zelf ook bas speelde. Dan hebben we in dit uur straks natuurlijk de verjaardagshoroscoop. We hebben de Roy Orbison plaat nog, kortom gezegd, nog een heleboel lekkers om naar te luisteren, dat sowieso. Muziek van onder andere Fleetwood Mac zie ik nog staan. Oh, Jan Smit, die komt ook nog voorbij. Zijn zus hebben we net gehoord als de knuffelplaat. En de Rolling Stones, die melden zich ook.

I can get no satisfaction. De Rolling Stones, onlangs nog een nieuw album uitgebracht. Gisteren ook nog een nummer van gedraaid. You Know I'm No Good van Amy Winehouse. Dat hebben ze ook op het nieuwe album staan. Foreign Tongues. En dit was van heel lang geleden. I can get no satisfaction. Ik weet niet of je wel eens vliegt. En als je dan een Europese vlucht maakt met de KLM, dan gaat er wat veranderen, want er verdwijnt wat van Europese vluchten. En dat betekent ook het einde van een bijzondere samenwerking tussen bakkerij Karel Siegert uit Hamelen. 13 jaar lang leverde de bakkerij het brood van de KLM door de KLM-broodjes. In de periode gingen meer dan 100 miljoen sneetjes de vliegtuigen in. Volgens Karel Siegert is het jammer om afscheid te nemen van KLM, maar overheerst vooral de trots. De samenwerking zorgde jarenlang voor vaste inkomsten en heeft volgens de bakkerij ook bijgedragen aan de groei van het bedrijf. KLM komt vanaf oktober met een nieuw concept. Passagiers krijgen op Europese vluchten nog wel gratis koffie, thee, water, zuurderans en een stroopwafel. Wie iets anders wil eten, moet daarvoor gaan betalen. Dat dacht ik al. Even een slokje weer, want mijn stem. Ah, zo. Het gaat dus om dat de broodje kaas, wat dus al jaren geleverd wordt, 13 jaar lang, door Karel Siegert uit Harmelen. En dat schrapt de KLM nu en gaat over op de stroopwafel en wat goedkopere producten. Want het vliegen, dat wordt duurder. En dan proberen ze natuurlijk ergens anders het geld te verdienen. Ja, laten we het zo simpel maar noemen, want zo zit het toch in elkaar. Meestal als iets afgeschaft wordt, komt er niet

0: De Damaru en Tandje in mijn hart, oftewel Mirosu. Dat is een kortere tekst, Mirosu van Jan Smit. En ja, we hadden eerder zijn zus ook al als de knuffelplaat voor vandaag. Familieaangelegenheid, zo zou je het kunnen noemen. We gaan even wat anders doen. Heel belangrijk vandaag, mocht je jarig zijn, dan...
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Ja, want ben je vandaag jarig de 12e, dan uiteraard van harte gefeliciteerd. En jouw daghoroscoop voor vandaag, die luidt als volgt. Je bereikt meer door goed te luisteren dan door kosten wat het kost je eigen mening te verdedigen. Begrip voor de ander opent deuren die anders gesloten blijven. In de liefde doen warmte, humor en een oprechte glimlach wonderen. Een gesprek met iemand uit je directe omgeving brengt bovendien nieuwe inzichten en ruimt oude misverstanden uit de weg. Blijf wel alert, want bij wel alert wanneer het om geld of waardevolle spullen gaat. Niet ieder aanbod is zo aantrekkelijk als het in eerste instantie lijkt.

En alles wordt anders morgen. Oftewel, morgen wordt alles anders. Het gaat overigens op dit moment een stuk beter met Bonnie Sinclair. De zangeres, inmiddels 76, heeft volgens recente berichten een moeilijke periode achter de rug. Maar, zegt ze zelf, dat ze weer volop in het leven staat en ervan geniet. Een belangrijk punt was natuurlijk altijd die alcoholverslaving. Maar zij heeft inmiddels al jarenlang geen alcohol meer gedronken. Dat bevestigde haar manager. Dus het gaat, zolang het goed gaat, gaat het goed. 76 jaar oud en ze treedt af en toe ook nog op. Radio Nunspeet. Deze keer ook nog wel. Het origineel, het wiegelied. Maar er is ook een 2.0 versie door Jeffrey Parmentier. En die gaan we nu beluisteren. Origineel dus van de 3J's.

Jeffrey Parmentier, het 3-1's. Het liedje van het 3-1's Wiegelied. Vandaag moet ook die grote zonsverduistering. 88% wordt bedekt van de zon. En wat ik je in het begin van het programma ook al zei, dat zullen we alleen kunnen zien. Want echt donker wordt het niet. Dat is wel het geval in Spanje, daar wordt het echt donker. Want daar is de zonsverduistering echt 100%. En ook nog leuk voor de Veluwe is dat er een extra interessant is. Namelijk dat er verschillende kijkactiviteiten worden georganiseerd. Onder meer in Harderwijk is dat het geval. Eens even kijken. Nee, we hebben nog geen nieuws. Nou, dan kunnen we deze plaat nog lekker draaien van Sandy Shaw. Hier is Puppets on a String.

0: Pauwkist, Sandy Shaw. De titel van de plaat, Puppet on a String. Die bedoel ik. En dan heeft het nieuws zich inmiddels gemeld.
1: Dit is Radio Nunspeet. Met de headlines.
2: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bij Amerikaanse aanvallen op de Houthis in Jemen zijn vorig jaar zeker 153 mensen om het leven gekomen en raakten bijna 250 mensen gewond. Dat blijkt uit een intern rapport van het Pentagon, melden Amerikaanse media. In Colombia worden na de aardbeving van afgelopen maandag nog duizenden mensen vermist. Reddingswerkers zoeken al ruim een dag naar slachtoffers en overlevenden onder het puin. Het dodental staat inmiddels op zo'n 250, maar dat zal vrijwel zeker oplopen. Een vrouw is vannacht gereanimeerd na een grote woningbrand in Etten-Leur. Hulpdiensten haalden haar van de zolder van een woning. Na de reanimatie is ze naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het weer vandaag zonnig en droog. Het wordt 24 tot 32 graden.
1: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Albertsen. Natuurlijk altijd even na 8:30. In de Veluwe start op en Born on the Wind. De Veluwe start op nog tot 9:00. Daarna hebben we natuurlijk Roy weer met de ochtendkracht. En we hebben nog een paar, we hebben nog best wel een aantal leuke plaatjes. Bijvoorbeeld deze van Fleetwood Mac. Hier is Go Your Own Way.

Fleetwood Mac and Go Your Own Way. Dan laat Maarten van der Weijden weer van zich horen, want hij begint maandag aan zijn laatste zwemtocht voor kankeronderzoek. De voormalig Olympisch kampioen legt in 6 dagen tijd zo'n 270 kilometer af van zijn woonplaats Vught naar het Prinses Maxima Centrum in Utrecht. Onderweg komt hij door 22 steden. Van der Weijden, die zelf op jonge leeftijd leukemie kreeg en daarvan herstelde, wil met de tocht geld inzamelen voor onderzoek naar de gevolgen van kinderkanker. Steeds meer kinderen overleven kanker, maar de behandelingen kunnen blijvende gevolgen hebben. Denk aan schade aan organen, ernstige vermoeidheid, hormonale problemen en vruchtbaarheidsproblemen. Van der Weijden heeft met eerdere zwemtochten al bijna 18 miljoen euro opgehaald. De opbrengst van deze tocht, van de laatste tocht overigens, gaat naar het For Life-programma van het Prinses Maxima Centrum. Daarmee wordt het onderzoek gedaan en naar het eerder herkennen en voorkomen van de gevolgen van kinderkanker. De tocht begint maandag 17 augustus in Vught en eindigt dus zaterdag 22 augustus in Utrecht. De zwemtocht is online te volgen via een livestream en de sociale media. Dit is Bruno Mars en die telt altijd af om op tijd te beginnen.

Ja, de Veluwe start op met het volgende. Bumperkleven is dit jaar de grootste ergernis in Nederland, in het Nederlandse verkeer. Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1000 Nederlanders. Vorig jaar stond het niet aangeven van richting nog op nummer 1. Dat is nu gezakt naar de derde plaats. Op nummer 2 staat bellen of appen achter het stuur. Ruim 15% van de ondervraagden noemt dat de grootste irritatie. Er zijn ook verschillen tussen mannen en vrouwen. Vrouwen ergeren zich het meest aan het bumperkleven, terwijl mannen telefoongebruik achter het stuur als grote ergernis noemen. In Amsterdam, Rotterdam en Den Haag ligt dat anders. Daar ergeren mensen zich het meest aan fietsers die zich niet aan de verkeersregels houden. Volgens de onderzoekers hebben veel verkeersirritaties dezelfde oorzaak. Mensen houden te weinig rekening met elkaar. De top 5 bestaat verder uit onnodig linksrijden en het afslaan of afsnijden. Ja, en meestal in het verkeer dan hebben mensen ook nog eens een kort lontje. En dat kan wel eens uitlopen op een vervelende ruzie. Ben Rondhuis. Gaat nu zingen. En dat doet hij met zijn oude hit uit de jaren 60, 70. Jij bent veel te mooi. Ben Rondhuis.

Het waren de jaren 70 voor Ben Rondhuis. Hij schreef ook heel veel liedjes voor anderen overigens, hoor. Jij bent veel te mooi. Wauw, dat was hem. En dan gaan we weer even naar het weer. Ja, daar gaat hij weer. Want ondanks wat sluierbewolking in vooral de noordelijke helft van het land zal vandaag de zon uitbundig schijnen. Na een frisse start warmt het vanmorgen snel op. Vanmiddag is het 24 tot 26 graden in het noorden, zo'n 28 graden in het midden van het land, 30 tot 32 graden in het zuiden van het land. Dan door de lage luchtvochtigheid en een meest matige oostenwind zal de warmte niet onaangenaam aanvoelen. Ook in de avond is het zonnig en vrij warm, dus echte barbecue weer.

een van de weinige liedjes die de Beatles niet zelf schreven. Want dit nummer kwam uit 1957. Rock and Roll Music. En werd geschreven door Chuck Berry. Maar de bekendste versie is toch die van de Beatles. Ondanks dus door Chuck Berry geschreven. Dit is de Veluwe Start Op. Nog een paar plaatjes. Onder andere deze van Cliff Richard. En Power to All.

En dat waren de laatste twee plaatjes achter elkaar. The Trucks met With a Girl Like You. En Cliff Richard hadden we daarvoor met Power to All Our Friends. Dit was hem alweer. Deze aflevering van 12 augustus 2026. De Veluwe start op. Zometeen gaat de programmering door. En dan met uiteraard de Ochtendkracht door Roos Scheerman. Ik wens je verder nog een hele prettige dag. Geniet van het mooie weer. En wat mij betreft graag tot morgen. Dan ben ik er weer. Morgen om 7 uur.

0: de doorgaande weg tussen Epe en Nunspeet vind je buitenplaats het Soerel. Kwaliteit, gezelligheid en een beetje gekkigheid. Kom genieten van huisgemaakte gerechten, seizoensproducten en wild van terwelen. Voor een gezellig samen zijn met vrienden of familie zijn wij 7 dagen in de week open. Reserveer je plekje en proef de Veluwe op zijn best.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
0: Sta vroeg op en wandel mee. Kijk voor de agenda van de vroege vogels op soerelepe.nl.
2: Wilt u advies over brandveiligheid? Een bedrijfspand laten controleren of brandveilig maken? Neem dan contact op met Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Protect Brandbeveiliging is een sociaal familiebedrijf gespecialiseerd in brandveiligheid. Protect Brandbeveiliging in Nunspeet. Samen naar een brandveilige samenleving. Kijk op protectbrandbeveiliging.nl.
3: Auto of bus huren? Als u op zoek bent naar een auto of bus, kijk dan zeker op flexibelopweg.nl. Daar kunt u terecht voor autoverhuur en shortlease van personen- en bedrijfswagens. Voordelig, flexibel en betrouwbaar. Huren vanaf 1 dag en flexibel leasen vanaf 1 maand. Flexibelopweg.nl. Eenvoudig tijdelijk gebruik maken van een auto of bus is nog nooit zo gemakkelijk geweest. Flexibelopweg.nl.
4: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
5: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
4: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel.
5: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
6: Jacob en Koba Ritsema, broer achterzus. Bezoek het Noord-Philips Kunstmuseum en geniet van Jacobs wijdse en ademende landschappen en Koba's stille, zorgvuldige interieurs en portretten. Het laat zien dat de tijd niet vooruit beweegt, maar juist dieper wordt. Iedere zaterdag vanaf 3 uur voor alle inwoners van de gemeente Nunspeet gratis toegang aan de winkelweg 17A in Nunspeet.
7: Veluvine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Veluvine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op veluvinenunspeet.nl.
8: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws. Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
9: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
8: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
9: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
10: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De spanningen tussen Washington en Iran lopen intussen verder op door het slepende conflict over de belangrijke vaarroute. Vorige week klonk nog optimisme vanwege een deal tussen Oman en Iran. Maar volgens Teheran betekent dat nog niet dat de zeestraat weer volledig open gaat. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. Sinds de tweede ambtstermijn van de Amerikaanse president Trump proberen de VS in het conflict te bemiddelen. Resultaat bleef tot op heden uit. De Amerikanen waren de voorbije maanden vooral bezig met de situatie in het Midden-Oosten. Zelensky vroeg opnieuw om extra luchtafweer. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over.
11: ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. In juli werden naar verhouding de meeste faillissementen uitgesproken in de industrie. Vooral de horeca deed goede zaken. Afgelopen maand gingen er per 100.000 horecabedrijven 18 failliet. In juli vorig jaar waren dat er nog 35 per 10.000. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het Radio Nieuws op A1 Radio.
12: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
13: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bergschoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op je sein.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. President Trump van de Verenigde Staten claimt de straat van Hormuz onder controle te hebben. Ook benadrukte hij zijn wantrouwen richting Teheran. De Oekraïense president Zelensky heeft een nieuw voorstel ingediend bij de VS voor de beëindiging van de oorlog met Rusland. Dat voorstel wordt nu bekeken door de Amerikaanse onderhandelaars. ABN AMRO heeft in het tweede kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Afgelopen maand zijn 11% minder bedrijven over de kop gegaan dan in diezelfde periode vorig jaar. In totaal gingen in juli 266 bedrijven onderuit. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Ook slaagde de bank erin de kosten omlaag te krijgen. ABN AMRO is bezig met een grote reorganisatie. Onder de streep bleef 781 miljoen euro winst over. ABN AMRO kondigde vorig jaar aan duizenden banen te schrappen om de bank winstgevender te maken. Inmiddels heeft de bank zo'n 45% van die banenreductie achter de rug. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond tijdens de zonsverduistering blijft het helder. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De A50 vanuit Zwolle naar Apeldoorn, 2 kilometer file bij Heerde, 5 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Dit is A1 Radio. Tussen voor jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. ABN AMRO heeft in het 2e kwartaal meer winst geboekt. De bank wist goed te profiteren van hypotheken en leningen aan bedrijven. Het weer. Aan de westkust blijft het kwik steken rond de 26 graden. In de rest van het land tropisch met maxima tot ruim 30 graden. Vanavond, tijdens de zonsverduistering, blijft het helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

gaat voor goud. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

non-stop brons. Gaat voor goud. Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemorgen. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op A1 Radio. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Morgen en vrijdag worden temperaturen verwacht tot 38 graden. Het KNMI waarschuwt ook voor warme nachten waarbij het kwik niet onder de 20 graden komt. In het weekend volgt wat verkoeling. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Volgens de autoriteiten is er 1 dode gevallen. Ook een marineschip wist veel opvarenden te redden. Het is al de 2e brand op een Indische veerboot in 1 week. Vorige week eiste een scheepsbrand voor de kust van Java 5 levens. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. De lancering wordt gezien als een provocatie. Over enkele dagen begint de jaarlijkse militaire oefening van Zuid-Korea en de VS. Noord-Korea ziet dat als generale repetitie voor een invasie. Het weer. Behalve aan de westkust bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnald Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

gaat voor goud. Van jouw favoriete muziek tot het lokale nieuws. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: Non-stop. Non-stop. Brons. Gaat voor goud.
1: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.
2: Baby.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Het KNMI heeft voor 4 provincies code geel afgegeven vanwege de hitte. In Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en Limburg kan het tot 32 graden worden vandaag. Het hittealarm geldt vanaf morgen in heel Nederland. Hulpdiensten zijn erin geslaagd om 172 opvarenden van een brandende Indische veerboot te redden. Het schip was op weg van Bali naar het eiland Lombok toen de brand ontstond. Noord-Korea heeft voor de 2e keer in 1 week een ballistische raket afgevuurd. De raket legde tot 700 kilometer af op een hoogte van 90 kilometer... en kwam neer net buiten de exclusieve economische zone van Japan. Het weer, behalve aan de westkust, bereikt het kwik tropische waarden. In het zuiden wordt het plaatselijk 32 graden. De zonsverduistering is vanavond goed te zien, want het blijft helder. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedemiddag. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. De bewoners van het gebied kunnen nog altijd niet naar huis. De minister van Volksgezondheid en Noodsituaties, Antonio Sanz Cabello, laat weten dat de brandbestrijders zich richten op het compleet indammen van de vuurzee langs de randen. Het blussen is erg lastig omdat de wind steeds verandert. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Door de oorlog tussen Iran en de VS is er een tekort van rond de 1,8 miljoen vaten olie per dag ontstaan. De prijzen van brandstoffen lopen nog verder op als gevolg van aanvallen op de scheepvaart en de energieinfrastructuur in het Midden-Oosten. Het IEA ziet wel dat de vraag naar olie is afgenomen en dat komt dan weer door de hoge prijzen. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Ook raakten bijna 250 mensen gewond. Volgens de Wall Street Journal is het voor het eerst dat de VS erkent hoeveel burgerdoden zijn gevallen bij de aanvallen in Jemen. De aanvallen waren een reactie op de Houthi-beschietingen op schepen in de Rode Zee. Afgelopen maart mengden de Houthis zich in de strijd in het Midden-Oosten. De Houthis worden gesteund door Iran. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: A1 Radio.
0: A1 Radio, goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Volgens Spaanse lokale media is de grote natuurbrand in Andalusië in hevigheid afgenomen. De brand brak vorige week donderdag uit en heeft al 25.000 hectare natuur in de as gelegd, maar breidt zich niet snel meer uit. Het Internationaal Energieagentschap waarschuwt dat de wereldwijde olievoorraden dit kwartaal ruim 2 keer zo snel zullen dalen dan dat men eerder dacht. Het Pentagon erkent dat er vorig jaar bij 3 Amerikaanse aanvallen op Jemenitische Houthis ruim 150 burgerslachtoffers zijn gevallen. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Dit is A1 Radio, de stem van jouw regio.

0: Radio. Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofielen en 282 SR gespoten. Aangenomen wordt dat dat verwijst naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht, waarin ontvoering of het opzettelijk vasthouden wordt beschreven. De rechtbank laat weten dat er geen aanwijzingen zijn dat de bekladding betrekking heeft op een bepaalde zaak. Er is nog niemand opgepakt. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. Het pand aan de Volkingendwarsstraat is van de gemeente en wordt sinds 2023 gekraakt. Dit werd gedoogd, maar de gemeente wil het pand nu gaan gebruiken als trainings- en opleidingslocatie voor handhavers en ambtenaren. De krakers kregen eerder tot 8 juni om te vertrekken, maar weigerden, en daarom volgde een kort geding. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De Europese Unie heeft onlangs de sancties tegen de Russische schaduwvloot uitgebreid. Schepen uit deze schaduwvloot worden ingezet om sancties tegen Rusland te omzeilen. De EU wil deze schepen niet alleen stoppen, maar ook de lading verkopen. Rusland zal waar dan ook optreden wanneer het dat nodig vindt, aldus Poetin. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Dat blijkt uit een vervolgonderzoek dat Rijkswaterstaat heeft laten uitvoeren. Een woordvoerder zegt dat de aanvullende testen bevestigen dat de belasting op de brug verlaagd moet worden om overbelasting van de bogen te voorkomen. Het blijven weren van zware voertuigen op de brug is gerechtvaardigd, aldus een Rijkswaterstaat-woordvoerder. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur

0: AE Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Rotterdam zijn de rechtbank, een pand van de reclassering en een gebouw van het UWV met rode verf besmeurd. Op de gebouwen zijn de woorden pedofiele en 282 SR gespoten. De voorzieningenrechter in Groningen heeft bepaald dat de krakers in de voormalige jeugdsynagoge hun spullen moeten pakken en het gebouw binnen 30 dagen moeten verlaten. De Russische president Poetin dreigt met wraak als westerse landen Russische schepen innemen. Rusland gaat dan ook westerse schepen in beslag nemen. De boogconstructie van de Merwedebrug, waar sinds 18 juli een verbod voor vrachtwagens en touringcars geldt, is dusdanig verzwakt dat een verbod op zware voertuigen in stand blijft. Het weer, volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind wordt het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. Je brengt anderen niet in gevaar voor een beter uitzicht, aldus de politie. Ook wordt afgeraden om de eclips tijdens het autorijden te filmen. Wil je het verschijnsel volgen, ga dan op zoek naar een veilige parkeerplaats en parkeer niet op de vluchtstrook, zegt de politie. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering, omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Tiadens denkt dat veel jonge mensen de drang voelen om toch in het zonlicht te kijken. De oogarts waarschuwt dat wanneer je rechtstreeks in de zon kijkt, het zonlicht door het oog gebundeld wordt op de plek waarmee je het scherpst ziet, het netvlies. Door de grote hoeveelheid licht kan daar schade ontstaan en er is geen behandeling die deze netvliesschade kan genezen. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Zij eisen dat de maatregelen worden teruggedraaid. De internationale rechtsorde wordt door de maatregelen ondermijnd, aldus de organisaties. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: AEN Radio. De stem van jouw regio.
1: AEN Radio.
0: AEN Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw...

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Op het WhatsApp-kanaal heeft de politie Noord-Holland verschillende tips gegeven over de zonsverduistering vanavond. Het gaat om veiligheidstips, bijvoorbeeld niet autorijden met een speciale eclipsbril op. En oogarts bij het Erasmus MC Alberta Tiadens zegt dat er vanavond goed op de ogen van jonge kinderen en jongeren gelet moet worden. Zij lopen meer risico op schade bij het kijken naar de zonsverduistering, omdat hun ooglenzen heel helder zijn. Verschillende mensenrechtenorganisaties hebben een rechtszaak tegen de regering van Donald Trump aangespannen. Volgens de organisaties heeft die ervoor gezorgd dat het voor het internationaal strafhof lastiger is om personen te vervolgen die misdaden tegen de mensheid op hun geweten hebben. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk. Dit is A1 Radio.

0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De totale zonsverduistering is te zien op een smalle strook op aarde in delen van Groenland, Rusland, IJsland en Spanje. Er is een speciale surveillance-operatie in het leven geroepen op de belangrijke wegen ten noorden van Madrid. In Catalonië en op Mallorca zijn bepaalde natuurgebieden en wegen tijdelijk gesloten. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. Worden de eisen niet ingewilligd, dan zal vrij snel actie volgen. De luchthaven heeft het aantal beveiligingsbedrijven van 5 naar 3 teruggebracht om zo meer vat op de dienstverlening te krijgen. Beveiligers kregen daardoor met grote problemen te maken. Denk bijvoorbeeld aan hoge werkdruk en uitval door ziekte. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het gaat onder andere om de bouw van een grote balzaal, het opknappen van Lafayette Square en het aanleggen van een landingsplaats voor een helikopter. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. De beving met een kracht van 7,4 kostte al aan ruim 200 mensen het leven en veroorzaakte grote schade. Het geld kan bijvoorbeeld besteed worden aan medische hulp, onderdak, voedsel en schoon water. Het Duitse Rode Kruis geeft daarnaast €100.000 om 2500 gezinnen in de getroffen regio's te helpen. Brussel stemt met Colombia af waar behoefte aan is. Het weer volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land staat er een lange file op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort. Want bij Amersfoort West is een ongeluk gebeurd en maar 1 rijstrook open. De vertraging loopt op tot meer dan een uur. Omrijden kan via Utrecht over de A27 en de A28. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. In Spanje worden allerlei maatregelen genomen voor de totale zonsverduistering vanavond. De autoriteiten verwachten grote aantallen toeschouwers en vrezen voor bosbranden. De vakbonden FNV en CNV willen actie op Schiphol gaan voeren. De luchthaven en de drie beveiligingsbedrijven hebben tot volgende week woensdag de tijd gekregen om met toezeggingen voor minder hoge werkdruk en betere werkomstandigheden te komen. De Washington Post meldt dat de bouwprojecten op het terrein van het Witte Huis in Washington minstens $927 miljoen gaan kosten. Dat is fors meer dan wat eerder gemeld werd en de meeste kosten worden betaald door de Amerikaanse belastingbetaler. Het door een aardbeving getroffen Colombia krijgt van de Europese Unie €2,1 miljoen aan noodhulp. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek. A1 Radio is thuis in jouw regio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. AM.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. Het ongeluk vond vorige week donderdag bij een grote duinbrand plaats. Op sociale media wenst de brandweer de familie, vrienden en collega's van de omgekomen brandweerman veel sterkte toe. In Zwitserland wil men de btw de komende 12 jaar met 0,5% verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. Door deze maatregel zou er zo'n 29,6 miljard euro beschikbaar komen. Zwitserland is militair neutraal en wil het geld uitgeven aan onder andere luchtverdediging. Het voorstel moet nog wel door het Zwitserse parlement tegen het licht gehouden worden, en vervolgens mag de bevolking zich er in een referendum over uitspreken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Het is de eerste in Europa in 27 jaar tijd en de eerste in IJsland sinds 1954. Net zoals in Nederland zijn in de hoofdstad Reykjavik alle speciale eclipsbrillen strak uitverkocht. De autoriteiten waarschuwen nu al voor drukte op de weg en mensen worden opgeroepen bij tijds te vertrekken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Onbekend is nog hoe dat kon gebeuren. Er waren op het moment dat het ongeluk plaatsvond 5 bemanningsleden en zeker 114 passagiers aan boord. Maar omdat jonge kinderen gratis meevaren, is onduidelijk hoeveel mensen er precies aan boord waren. De autoriteiten in Zimbabwe zeggen dat er zeker 77 overlevenden zijn. Het weer, volop zon. Bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort staat tussen Soest en Amersfoort-West 5 kilometer file. De vertraging is 20 minuten. Het komt door een eerder ongeluk. Er zijn er 2 rijstroken dicht. En op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen een kwartier vertraging. Dat heeft te maken met de afgesloten A1. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw...

Elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Een lid van de vrijwillige brandweer die vorige week tijdens de duinbrand in het Zuid-Hollandse Ouddorp onder een voertuig terechtkwam, is aan zijn verwondingen overleden. Dat laat de brandweer van Hellevoetsluis weten. In Zwitserland wil men de btw de komende 12 jaar met 0,5% verhogen, om op die manier extra geld in defensie te kunnen steken. In IJsland verwacht men dat 80.000 bezoekers de totale zonsverduistering gaan meemaken. Ook de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA volgt de zonsverduistering vanuit IJsland. Een bootongeluk in Zimbabwe heeft aan zeker 44 mensen het leven gekost. Het schip kapseisde op het Karaba-meer. Het weer volop zon, bij een zwakke tot matige oostenwind is het 24 tot lokaal 32 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.

Zijn we verzopen met z'n allen in de bakel. Het ging van 0 naar de 100%. Maar Flem, dit was 10 uur.

FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axel Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. Gisteren werd Axel failliet verklaard nadat er vorige week uitstel van betaling werd aangevraagd. Quanta Capital-topman Mel Sutcliffe is voormalig wielrenner en verkocht zijn bedrijf Eurotrack Rally Ireland jaren geleden aan Axel. Aan de Ierse media laat Sutcliffe weten dat Axel een spectaculaire verzameling bekende fietsmerken wereldwijd heeft. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verf woorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit het politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. Oekraïne wordt bijna dagelijks met drones, kruis- en ballistische raketten vanuit Rusland bestookt. En dikwijls komen die ook in andere landen terecht. De NAVO-landen verklaren dat Rusland de volle verantwoordelijkheid draagt voor de luchtruimschendingen en blijven achter Oekraïne staan. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. In geen enkel ander land is onderwijs voor meisjes en vrouwen taboe. Het onderwijsverbod schendt fundamentele rechten, zegt UNESCO. In 2021 werd de macht in Afghanistan door de Taliban overgenomen. Het gevolg is dat vrouwen kort gehouden worden. UNESCO waarschuwt ook voor toenemende armoede in het land. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
5: AE Radio.
1: AE Radio, goedemiddag.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Ierse Quanta Capital zegt interesse te hebben in de overname van de Axle Group, het moederbedrijf van diverse fietsmerken, zoals Batavus en Sparta. In Rotterdam is een 32-jarige man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. De ambassadeurs van de 32 NAVO-bondgenoten zijn vandaag bij elkaar gekomen en bespraken het toenemende aantal projectielen dat de laatste tijd hun luchtruim binnenvliegt. VN-onderwijsorganisatie UNESCO zegt dat in Afghanistan 2,4 miljoen meisjes geen voortgezet onderwijs mogen volgen. Het weer, het blijft helder. In de nacht wordt het 12 tot 16 graden. Morgen een warme zomerdag met volop zon. Bij een zwakke tot matige zuidoostelijke wind wordt het 32 tot 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. De vulkaan barstte zaterdag uit en heeft sindsdien opnieuw veel as uitgestoten. Meer dan 700 vluchten zijn de afgelopen dagen getroffen, waarvan zo'n 400 zijn geannuleerd. Andere vluchten zijn omgeleid naar luchthavens elders op het eiland. Rond Catania zijn veel reizigers gestrand. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. Het gaat onder andere om de rechtbank en een gebouw van UWV. Op de gebouwen werd met rode verfwoorden als pedofiele en 282 SR gespoten. Dat laatste zou een verwijzing zijn naar artikel 282 van het wetboek van strafrecht. Uit een politieonderzoek is naar voren gekomen dat de verdachte eerst in Utrecht was en later in Rotterdam. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. In Den Haag stonden vandaag honderden mensen in de rij voor een eclipsbril. Om 3 uur waren de laatste brillen daar uitverkocht. De politie waarschuwt automobilisten om niet met zo'n bril op te gaan rijden. En ook in het buitenland wordt rekening gehouden met de eclips. In Groot-Brittannië zijn paardenraces en cricketwedstrijden eerder begonnen. En in IJsland mogen sommige supermarkten kort hun deuren sluiten, zodat medewerkers kunnen kijken. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. In het midden van het land staat file op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad is de vertraging 3 kwartier. En op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes 10 minuten vertraging door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er weer vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: A1 Radio, goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Carprof Jos Bouw. De professionals voor uw auto, bedrijfswagens en campers.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Het vliegverkeer van Catania op Sicilië ligt nog tot zeker morgenmiddag 4 uur stil door de aanhoudende activiteit van de Etna. In Rotterdam is een man opgepakt op verdenking van het bekladden van meerdere gebouwen in de havenstad afgelopen nacht. En het is bijna zover. Nederland maakt zich op voor de zonsverduistering. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Lokaal nieuws en de beste muziek.
2: De stem van jouw regio is A1 Radio.

0: Zometeen bij A1 Radio, de Karsten en John Show.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Je luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. Oekraïne zegt dit jaar 745 vierkante kilometer op Rusland te hebben heroverd. Volgens president Zelensky gaat het om dorpen in de regio's Donetsk, Zaporizhia en Dnipropetrovsk. Bij het offensief zouden volgens hem bijna 9600 Russische militairen zijn gedood en ruim 6600 gewond geraakt. Ook zouden Russische militairen gevangen zijn genomen die kunnen worden ingezet bij het toekomstige gevangenenruil. Rusland heeft de Oekraïnse cijfers niet bevestigd. Landen die in oorlog zijn of in een gevoelige geopolitieke situatie verkeren, mogen het Eurovisie Songfestival voortaan niet automatisch organiseren als ze winnen. Dat heeft de European Broadcasting Union bekendgemaakt. De nieuwe regel geldt vanaf 2027 en betekent dat Israël het festival op dit moment niet zou kunnen organiseren. De EBU kan een ander gastland aanwijzen. Ook wordt de minimumleeftijd voor deelnemers verhoogd van 16 naar 18 jaar. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loostuinen. Hij overleed in 2023. In het Loostuins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.

0: Eclipse Show.
1: Op je radio.
0: Show. Ja, dat prikt in mijn ogen.
2: Het is het duo van de regio. En ze rocken in de studio. Carsten en Jo.
0: Heb jij je Eclipse-brilletje eigenlijk wel mee?
3: Ik heb cd'tjes mee.
0: Ja, pas op je ogen, zei mijn moeder, hoor.
4: Goedenavond.
0: Hallo.
5: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.
0: Ja, er is ook iets met een eclipse en er is iets met gedichten en maffe rubrieken.
3: Oh, ik heb zoveel. Ik heb vakantie geboekt. Ook nog.
0: Oh, dat gaat niet goed komen.
4: Stem van jouw regio.
5: AE Radio.
0: Waar ga je dan naartoe?
3: Spania, olé.
0: Oh, je dacht, het is een beetje koud in Nederland.
3: Nou, over 2 maanden pas. Maar ik heb wel geboekt. En dat is al een hele sensatie om dat te doen tegenwoordig.
0: Ik ben benieuwd naar hoe je dat verhaal wat erachter zit. Ja. Het is, bij jou gaat het nooit allemaal vanzelf.
3: Ik ben een boomer, hè. Let op.
0: Oh, ja. Je bent niet naar een reisbureau geweest.
3: Ik zeg nog niks, maar je zit heel dichtbij.

0: U2 heeft een hoop rare muziek gemaakt in de 90s. Maar deze was dan toch wel weer vet. Even better than the real thing, U2 A1. We hebben hier even een technisch probleempje. Niet met de studio, maar met het koffiezetapparaat. Hij zegt leeg residubak.
1: Is het nou gelukt, Karsten? Of,
2: Ik heb hem opengeklapt.
0: Ja?
2: Ik heb hem opengeknapt dus.
3: En dan kom je in de wereld van het koffiezetapparaat. Dan zie je ineens, wat is dit bruine vieze drap? Dat drink je toch niet? Nee, dat is een chocolademelk. Wist je dat dat er ook in zit?
0: Oh nee, ja, dat zit er ook vaak op.
3: Is ook niet echt het weer voor misschien.
0: Nee, maar van die poeier chocolademelk. Dat is toch allemaal net niet.
3: En een hele bak met melk en er zitten bonen in. Dus residubak, ik denk dat het overschot is van de bonen. Maar dat bakje heb ik nog niet gevoeld.
0: Oh, oké. Nou, dus ik heb wel koffie, jij nog even niet. Nee. Dames en heren, goedenavond. Karsten en John's show is begonnen. Iedere woensdag van 7 tot 9.
3: Met John Molenaar.
0: En Karsten van Dijk.
3: Zullen we er dan maar voor gaan?
0: Ja, want als die koffie niet lukt, hebben we nog een plan B. Dames en heren, daar komt het geluidseffect.
3: Oh, wacht.
0: Daar komt die sleutelbos weer.
3: Ja hoor.
0: Met de karabijnhaak. Je hebt echt zoveel sleutels. En het belangrijkste item.
3: Nou, hey, wil je die eerst of ja, moet ik hem weglaten?
0: Het is toch wel warm. Ik begin even met
3: het... Het is woensdagavond, zo is het ook.
0: 0.0'tje, Hertog Jan.
3: 0.0.
0: Ik heb alleen volgende week nog twee flesjes 0.0, Hertog Jan.
3: Oeh, daar zijn we er al doorheen.
0: Nee, maar we hebben 2 maanden gekost om door die voorraad heen te komen.
3: Nou ja, lekker toch?
0: Niet te zuipen, dat
3: is. Hoe is het met je, John? Ik heb het idee dat ik je een maand niet heb gezien. Dat gevoel.
0: Nou, dat klopt ook. Ik was op vakantie.
3: Ja, maar vorige week.
0: En vorige week waren we er weer. Ja. En toch is het weer... Ik had hetzelfde gevoel. Hmm. Nee, maar gaat wel goed.
3: Mooi.
0: En jij vertelde net dat je je vakantie hebt geboekt. Dus ik ben toch wel even nieuwsgierig wat er allemaal gebeurd is.
3: Tormelinos. Nee. Nee, we gaan naar Spanje dus. Vorig jaar zijn we naar Spanje geweest. Dan zijn we naar boven Barcelona geweest. En nu zaten we toch te kijken van... waar moeten we eigenlijk heen in Spanje? En ik weet het allemaal niet. We gaan helemaal naar het puntje... Het zuiden.
0: Oh, ja, zuidwaarts.
3: Andalusia.
0: Ja.
3: En we gaan ook laat. We gaan dus in oktober. Dus dan is het daar nog 25 graden. Want we dachten eerst, dan moeten we naar Turkije of Egypte. Alles ontdekt. Of je moet echt naar Curaçao, Bonaire, weet ik veel. Hadden we allemaal geen zin in, zover vliegen ook. Dus nu wordt het dit. Met een autootje erbij en een appartementje. Heerlijk.
0: Oh ja, je gaat echt aan een boomervakantie.
3: Ja,
0: en waar? Naar de massa.
3: En waar hebben we hem dus geboekt? Inderdaad, we wisten echt niet waar we heen moesten en wat we moesten doen. Dus we zijn serieus hier naar het reisbureau in het dorp. Sorry, het is een stad natuurlijk,
0: een
3: Nijkerk.
0: Stad, Nijkerk.
3: Zijn we geweest en heeft een hele aardige oude stewardess ons geholpen.
0: Ah. Oh,
3: het kost niks extra's, hè?
0: Maar echt waar?
3: Ja.
0: Maar waarom?
3: Ja, waarom?
0: Waarom?
3: Omdat zij toch plaatsen kent waar je zelf totaal niet aan zou denken. En dan zegt ze... Ja, maar als je dan 600 meter naar links gaat, dan loop je een leuk haventje in. En als je dan 700 meter naar boven, dan heb je een heel oud mannetje. Die zit er op een krukje en die zit er nog aardappels te schillen. En als je daar dan frietjes eet, nou, je weet niet wat je meemaakt. Zo'n stem had ze ook echt. Eerst heb je Efeze, ken je dat? Efeze?
0: Ja, wel eens van gehoord, ja.
3: Ja, is Jezus geweest en Maria. Nee, Maria komt er vandaan.
0: Oh, daar ken
3: zoiets.
0: Ik het van. Ja, ik dacht, dat was een bekende plaats. Ja. Ja.
3: Komt uit de Bijbel. En het Nike komt er ook vandaan. Het Nike-teken komt er ook vandaan.
0: Maar hoe dan? Is dat door een EVZ? Iemand had EVZ bedacht?
3: Er was een of andere god of zo. En die heette Nike en die had dat teken of zo. Ik ga het opzoeken. Ik kom er straks bij je op terug. Hoe het ook alweer zat.
0: Maar wat een raar verhaal, ja.
3: Het allereerste Nike-teken is daarop. Nou, toen zeiden we willen ook zoiets. En toen zei ze, lijken jullie... Niet piramides, maar hoe heet dat wat ze hebben in tempels? Lijkt je
0: tempels,
3: dat leuk?
0: Ja.
3: Oh, vinden we ook wel leuk. Warempel een tempel. En toen zijn we daar terechtgekomen eigenlijk. Dus zo kom je wel eens ergens. Want dat zijn toch mensen die zeggen van... ja, misschien heb je nog niet hier aan gedacht. Denk ook eens hier aan. Want je klikt toch de bekende dingen aan, hè, John?
0: Nee, kijk, ik werk natuurlijk hier in een gigantische kamper- en sportwinkel.
3: Ja.
0: Al die zooi kun je ook allemaal online kopen. Maar dat is toch, ja, je komt dan toch weer even naar die winkel toe.
3: Het is hetzelfde. Bijvoorbeeld als je een glas hebt en je denkt, ik laat hem vallen. Ik heb een nieuwe nodig. Dan ga je ook gewoon naar de winkel.
1: Kijk nou,
3: oh, shit.
1: Kijk nou,
3: nee, dan gaat hij. Ga je naar... Oh, stoot je hem op.
4: Ook gewoon. Ah.

0: wat zie je dan? And all that I can see. No. Just a yellow lemon tree. Lemon tree, fool's garden. Ik vind dat toch, je had wel gelijk. Als je zo'n, je hebt mij wel geïnspireerd. Als we op vakantie gaan, waarom gaan we niet gewoon naar een reisbureau?
1: Ja, net als vroeger. En die mensen zitten zich anders ook maar te vervelen daar. Maar ik vind het wel fijn als ik hier ook in het stadje dus. Hè, het is een stadje hier in Nijkerk.
0: Nee, kijk.
1: Als je dan hier rondloopt, hoeveel winkelpanden er dan weer leeg staan. Je schrikt er eigenlijk van. En dan ben ik toch eigenlijk wel blij dat er een reisbureautje in ieder geval nog zit.
0: Maar je moet op die manier inderdaad een soort van een verzameling wel hebben van verschillende soorten winkels. Dat is inderdaad heel goed dat de reisbureau er zit. Ja. Maar je hebt gelukkig dan ook nog net een paar winkels waar je schoenen kan kopen. Maar ja, als die dingen er niet meer... Het houdt verband. Ja, dit was even een technisch verhaal.
1: Nee, maar tegenover de schoenenwinkel zat een schoenenwinkel. En die schoenenwinkel ging ook al failliet. Wat komt er? Een fietsenwinkel midden in het centrum. Vind ik toch ook wel weer gek.
0: Wacht even, zit er nu een fietswinkel in het centrum?
1: Mm.
0: Oh joh.
1: Maar dan ook midden in het centrum. Dat lijkt me ook helemaal niet handig of praktisch.
0: Nee, maar goed, hoe dan ook. Ik denk dat we het daarover eens zijn. Je moet gewoon naar de winkel.
1: Ja,
0: ik vind even het... een lekker een babbeltje maken.
1: Koop jij bijvoorbeeld wel eens kleding op internet?
0: Nee.
1: Nee, ik dus ook niet, maar de rest van Nederland wel.
0: Ja, heel veel mensen.
1: Ja, maar de helft wordt weer teruggestuurd. En het probleem is ook met die kleding die wordt teruggestuurd. Ja, vaak zeggen ze hou het maar. Of ze gooien het op de brandstapel.
0: Want, ja, er zijn documentaires van. Dat gaat er ook in de fik.
1: Ja, want het helemaal, hoe heet dat? Wat is dat getik wat je hoort? Oh, dus die lamp, sorry. Even een intern onderrondje. We hebben hier een knipperende lamp, dames en heren. En als je dus... tuk hoort, dan ja, is het die lamp. Waar waren we?
0: Nee, het gaat, ja, precies. Maar het gaat over die kleding. Ja. Ze hebben wel een keer, dat was een was dat keuringsdienst van waardeachtig
1: ja,
0: programma.
1: Zoiets.
0: Die hebben een keer kleding ingeleverd bij een kringloopzaak.
1: Ja.
0: Met een tracker. Iets van 5 kledingstukken. Die gingen vervolgens, dat bleef helemaal niet in Nederland natuurlijk.
1: Nee.
0: Er waren kledingstukken, die gingen met het vliegtuig helemaal naar Afrika. Lekker duurzaam trouwens, hè, onder het mom van recycling.
1: Ja.
0: Dat belandt het dan op een gigantische bult aan zee.
1: Om het in de fik te steken.
0: En nee, want er zijn er dus mensen die gaan dan in die bulten graaien... om te kijken welke kledingstukken nog bruikbaar zijn.
1: Oh, ja.
0: Die hangen dat dan weer op in een soort van winkeltje.
1: Mm.
0: En dan wordt dat daar in de locals weer verkocht.
1: Oh, dat is prima.
0: Uiteindelijk is dat wel goed, maar dat is natuurlijk wel slechte zaak allemaal.
1: Dat is wel grappig. Dan kopen ze t-shirtjes die ze zelf in elkaar hebben gezet.
0: Die ken ik nog. Hey, maar hoe gaan we dat doen met de eclips? Luister eens even, want
1: om te beginnen heb ik wel een gedichtje erover.
0: Oh, jij ook al?
1: Ja.
0: Laten we daar eens mee beginnen.
1: Een dubbele eclipspakker.
0: Dat kan geen toeval zijn.
1: Een double bill. Karsten en Jong. Niet omdat je het wil.
2: Hebben bizar gedachten.
1: Maar het is misschien wel een beetje veel.
2: Zijn niet te rijk.
0: Ja, ik dacht, ik laat jou even lekker doorgaan.
1: Ja, dat is waar.
0: Prima.
2: Maar als je die hersenkronkels aan elkaar...

0: Ik heb geen idee, zeg het eens.
1: Dit is de gedichtkast.
2: Ja.
0: Heb jij een lange of een korte?
2: Ik heb een medium.
0: Ik heb een, eigenlijk twee kleintjes.
2: Oké, okay. Dan beginnen we met die van jou.
0: Ik heb zo'n jeuk aan mijn bips. Misschien is het de spanning vanwege de eclips. De maan schuift volledig voor onze warmtebron. In Nederland zie je straks nog maar 10% van de zon. In Spanje en IJsland is het best te zien. Ja, eigenlijk is het juist niet te zien in Spanje en IJsland, maar daar is het de beste eclips te zien, hè? Alleen wel met een eclipsbril. Of een cd'tje misschien. Nee, dat werkt niet.
2: Nee.
0: Dat is niet wack. Want na het kijken door een cd'tje heb je continu een vlek. Dat was het.
2: Oh, dat
3: was het. Ja. Karsten en John. Karsten en John.
2: Wie zijn er?
0: Ja.
3: Karsten en John.
2: Zal ik nu mijn gedichtje doen?
0: Ja.
2: Oké, daarna doe
0: ik
2: weer
0: het contrast met de jingles en de muziekjes heel...
2: Dat wordt wel vrij heftig. Ik dacht, ik doe eens even als breaky.
0: Nee, is heel goed.
2: Oh, wel goed.
0: Ja,
2: oké, dan houden we dat erin. Okay.
0: Ik vind het contrast met heel heftig en dan rustig eigenlijk wel heel leuk.
2: Ja, ik twijfel nog
0: tot
2: over.
0: Tot zover de evaluatie.
2: Ja. Dat doen we gewoon hier.
0: Tijdens het programma.
2: Luister. Dit gedicht heet Eclipse.
0: Ah.
2: Hey, het zag niet aankomen. Hero in het heelal... draai je ballen om een bal. Het heelal is geen kutding. Want er vliegt geen bal over de schutting. Met de precisie van een Zwitsers klokje... draaien we rondjes om de zon. En komt vanavond de maan... heel even tussen ons en de zon in te staan... Let op die muziek, hè. Daar komt-ie.
0: Ja.
2: Maar het gaat pas mis met een eclips. Als mijn vrouw tijdens het voetbal voor de tv gaat staan.
0: Oh, dat is ook een zorg.
2: Dat is een eclips, van heb ik jou daar zeggen. Wat moet dat jingle er doorheen weer?
3: Ja.
0: En dan kan je dit andere bedje doen. Ja. Goed dit.
3: Karsten en John.
0: Net professioneel.
3: Karsten en John.
2: Nu komt jouw stukje weer. Ja.
0: John. Waar is nou die zon? Molenaar. Eigenlijk ben ik nu al klaar. Die eclips. Oh, sorry. Er kwam iets uit mijn bips.
2: Wat was dit? We tikken weer een niveau aan, dames en heren.
0: Ja, het zijn die gasten die verrassen,
2: jongen. Het is verrassend slecht.

0: Hey, maar we moeten zo even een papier hebben. Daar moet je een gaatje in maken.
1: Ja?
0: En dan laat je de zon door het gaatje schijnen. En dan zie je de vorm van de eclips zie je dan verschijnen.
1: Op je scherm.
0: Op je scherm.
1: Ik heb straks nog een tip.
0: Heb je ook... Heb jij nog... Ik dacht, ik heb dit al helemaal uit zitten zoeken. Hoe je het best voor je ogen die eclips kan kijken.
1: Ik heb straks nog een enorme tip. Heb je een computer bij de hand?
0: Oh ja, bij de hand. En wij zijn heel erg clever, zeg.

0: Milton's Wild Romance Never Be Clever. A1 Radio tijdens Karsten en John.
1: Ik heb het gevonden, John. Een wit papiertje.
0: Een wit papiertje. Wat is dit voor, hoe noem je dit formaat? A6, 7?
1: Ja, A1. Of nee, moet je... Nee, A enorm groot.
0: A, nee, als, wordt het nou, A1. Je moet, ja, A1. Ja. Nou, ja, precies.
1: A1 Radio.
0: Hey, maar als het groter wordt, wordt het getalletje kleiner. Dus A1 papier. We hebben gigantisch groot vel wit papier. Ja. En ik zei net al, je moet even een ander papier hebben. Dan maak je een gaatje in.
1: Nou, we gaan het gewoon gelijk proberen.
0: De zon die schijnt hier de studio in. Ja. En dus dit is gewoon een live eclipse uitzending net. Ja, het kleine papiertje met het gat erin, dat hou je in de zon. Dus Karsten staat nu met zijn ene arm met dat papiertje omhoog in de zon. Die recht op de studio fikt. En dan moet je dat witte papier erachter houden. Dus dat kleine papier projecteert dan een stipje op het grote witte papier. En dan moet je daar vorm van de eclipse in zien.
1: Oh ja, joh. Ik zie het echt.
0: Nee, maar echt, zie je het echt? Wacht even.
1: Ja, kom maar eens kijken.
0: Oh ja, ik zie het, ja. We zien een stip van 2 centimeter doorsnee. We waren echt een soort hapje.
1: Ja, maar dit is ook een rondje.
0: Oh, je hebt dat gat. Je hebt een rond gat ingemaakt.
1: Nee, maar dat schijnt echt. Een grote gat even.
0: Maak even een grote gat.
2: Misschien moeten we dit iets beter prepareren. We hadden dit allemaal kunnen voorbereiden.
0: Nee, natuurlijk niet. Dat gaan we niet doen. Dat moet wel een beetje spontaan blijven.
2: Ja, oké. Ik maak het gat iets groter in mijn ene papiertje. En ik heb straks nog een tip dus voor de eclipse mensen. Even kijken. Nou.
0: Maar ik hoorde gisteren op de tv dat het echt niet uitmaakt hoe je dat gat precies knipt.
1: Sorry, bier. En dan zie je hem. Ja, dat is het. Je ziet,
0: ja maar je ziet wel een cirkel met een hapje eruit.
1: Kunnen we hier plakband vinden?
0: Nou, je gaat hem ophangen in het raam. Ja.
1: Dat is de truc, denk ik. Oh.
0: Het waait ook. We hebben de deur aan de achterkant openstaan. Ja, dus dat papier dat wappert helemaal in dat raam. Zal ik alvast een nummer klaarzetten dat iets met ruimte en sterren te maken heeft of zo?
1: Ik denk dat elk radiostation van Europa...
0: Of doet iedereen dat al?
1: Total Eclipse of the Heart al.
2: Laten we het vooral niet doen.
0: Nee, daar heb ik ook geen zin in.
1: Hey, maar jij had een spel, zag ik.
0: Oh ja. Wat had ik ook weer bedacht? De quiz die verrassend is. De Connection.
1: Ja.
0: Maar die moet nog klaarzetten.
1: Jeetje, John. Ja, je bent
0: hier al geen tijd voor. Uren. Ik had dat allemaal kunnen voorbereiden. Maar ik was helemaal afgeleid door de eclipse.
1: Heb je zin in een beetje keuzestress?
0: Oh ja, heb je... Ja, want je hebt die cd'tjes natuurlijk mee om doorheen te... Kijk eens even door een cd'tje dan.
1: Ja, maar dan ben ik blind straks en jij niet.
0: Ja, maar dat zijn jouw ogen. Ik bedoel... Je hebt je halve lichaam toch al verpest door de alcohol. Dus,
2: ik had net een vriend van me aan de telefoon. En die zegt van... Ja, ik heb de vorige eclipse heb ik nog gezien door de Guano Apes heen. Het is een cd van de Guano Apes.
0: Ja, dat is ook zo'n cd, die heb je dan een keer gekocht in de 90's.
2: Ja.
0: En waar moet je dan doorheen kijken? Wat is helemaal niet erg? Ja, Guano Apes. Karsten kijkt nu door een cd. Maakt het nog uit of je door de bedrukte kant of de niet bedrukte kant heen...
2: Ja, het is heel slecht voor je ogen. Maar ik heb hier een heel klein gaatje... en er zit inderdaad al een gaatje door de zon heen, zie ik nu.
0: Jij keek net op via YouTube een livestream.
2: Ik doe dit cd'tje er gelijk in.
0: Gaan we meteen even doen. Dames en heren, we gaan beginnen. Het is weer zover. Wat hebben we dan?

0: Het is niet het eerste, de beste cd'tje dat jij mij net gaf.
1: Nee.
0: Een of andere jaren 60 verzamel. Wat was dat nou? Ik heb het net in de gleuf gedrukt. Ik zag iets met de jaren 60.
1: Het is een 5 CD box uit de jaren 60. Toen ik bij de lokale omroep ooit begon, 25 jaar geleden. Toen moest ik natuurlijk allemaal cd'tjes kopen, want dan draaide je nog met cd'tjes. Had je nog geen computersysteem waar het uitkwam. Dus toen kocht ik allemaal van die boxen uit allerlei jaartallen. Want het format was dat je eerst een plaat uit de jaren 80 moest draaien. Dan uit de 70s, dan nieuw en dan uit de 60s. Ja. Toen dacht ik, ja, maar die muziek uit de jaren 60 vind ik helemaal gereed aan die ze daar draaien. Ik zoek zelf mijn muziek wel uit. Dus toen heb ik deze gekocht. En dit is typisch 60.
0: Typisch 60. Dan heb je ook meteen alle klassiekers. Ik snap dat wel. Dit is cd nummer 4 volgens mij.
1: Ja, en dan zou ik echt voor nummer 1 of nummer 20 gaan. En alles wat er tussenin... Je kan... Oh nee, nummer 4 is ook wel leuk. Oh, nummer 3 is ook wel leuk trouwens. Nou ja, kies een nummer.
0: Oké, ik doe gewoon. Wacht even, hij loopt al. Hij draait al gewoon ook. Wat is dit?
1: La.
0: Oh ja.
1: Nou, lekker bij deze zon.
0: Dit is de Mockingbird Hill of zo. Of niet, weet je dat? Ja.
1: Van Mutual 5.
0: In the morning. Oh, dit is even leuk.
1: Ja, zeker.
0: Komt ja, de komende 3 minuten of zoiets. Even luisteren. Nee, het is natuurlijk iets meer dan 2 minuten. Die nummers waren toen veel korter allemaal. Ja.

0: Heerlijk.
1: Dit is van het beste van de jaren 60 CD zoveel. Nummer zoveel, Mockingbird Hill. A1 Radio. Visten we er gewoon even uit tijdens de rubriek Keuzestress. En ik vind het eigenlijk zo leuk, Karsten. Karsten is, ja, die zoekt plakband. Want dan kunnen we hier een gigantisch A1 lap wit papier in het raam hangen. Waarmee we dan de eclipse kunnen printen, focussen. Dia, dat is een soort van dia-effect. Dat je de eclipse kan zien op een papier.
2: Ik heb plakband gevonden.
1: Je hebt plakband gevonden.
2: Met dank aan VRNG.
1: Vereniging Radio Midden-Gelder. Wat is die afkorting ook alweer, VRMG?
2: Ik weet het niet.
1: Ja, Noordwest-Veluwe. Puur schilderstape komt erbij. Ja. Het grote witte papier gaat hier in het venster.
2: Ja. En, wanneer is die precies, die eclipse?
1: Ja, het schijnt geloof ik over... hoe laat is het nu? De klok is hier ook helemaal van slag. Het is 3:30 op onze klok in de studio. Het is 7:30 in het echt. Ik geloof dat het 8:00, kwart over acht, tot het hoogtepunt kwam.
2: Oh ja.
1: Dat zei KNM Ilse. Die woont bij mij thuis, hè, KNM Ilse. En die kan het weten. Dus dan schijnt het ook al een beetje te gaan schemeren, heel even dan rond dat tijdstip.
2: Nou, het papier zit er tegenaan geplakt. Wat moet ik nu doen?
1: Dan moet je daar eigenlijk een gaatje in maken.
2: Oké. Okay.
1: Ja, dan maak je, doe maar even een centimetertje of zo. Ja. Met een. Dat is met een schroevendraaier wordt er een gaatje in gemaakt. En nu moet je de eclipse op een ander papier kunnen zien.
2: Ga nog een ander papiertje halen, John.
1: Je moet nog een papier. Hey, zal ik nog even een andere track van de jaren 60 CD erin gooien? Nummer 1. Kijk wat er dan komt. Oh ja, hoe heet dit nummer? Dit is de

0: Meneer
1: Tamboerijnman.
0: Als dus de vogels.
1: Ken je
0: deze
1: die
0: CD van de jaren 60?
1: Ken je dat bandje nog Tangerine?
0: Tangerine, ja.
1: Dat lijkt op Tambourine, maar dat lijkt ook weer op The Birds eigenlijk. Grappig.
0: Oh, dat, ja, maar dat is wat meer van nu, toch? Tangerine.
1: Ja, ja, ja, dat ja, zijn ja. Twee hele dunne jongetjes uit Nederland, inderdaad.
0: Dit, dames en heren, dit. Je bent getuige van een speciale uitzending van Carsten en John. Lokaal op A1 Radio in Nijkerk en omstreken. Maar toch ook wereldwijd. Want wij maken nu iets mee wat op een gigantisch veel plaatsen in de wereld aan de hand is.
1: Ja, de zon verduistert.
0: Oh, jij de eclipse.
1: Oh, nee, doe ik wel.
0: 3, 2, 1.
1: De zonsverduistering. Wij zien, dit is toch de tip voor thuis. Ja. Heb nog even, plak een groot stuk papier voor je raam waar de zon binnenkomt. En dan laat je hem op de muur schijnen of op een ander blaadje. En dan zie je vanzelf de zonsverduistering. Ik heb nog een tip. Ga naar Google of YouTube en toets daar even in. Zonsverduistering, of nee, Eclipse 2026 live. ESA bijvoorbeeld. En dan zie je live dus de zonsverduistering in bijvoorbeeld Spanje en in IJsland. En daar zijn dus al hele gaten uit die maanzon.
0: Ja, maar het is maar net waarop je ons op de planeet waar je bent en wat je dan... Kijk, ja. Dit is ook even thematisch, dit.
1: Het lijkt wel andersom ook.
0: Andere muziek van Star Trek, hoor je dat? Star Trek. Ja, hey, thema.
1: Mooi.
0: Heel goed. Maar wat wou je zeggen?
1: Je ziet het ook andersom, want je ziet hier Engeland en je ziet Spanje en je ziet IJsland. En in Engeland zie je hem andersom. Ja, dat hangt ook... Ja.
0: Ja, maar dat klopt.
1: Die zit aan de linkerkant boven... En in Spanje begint hij nu net rechtsonder.
0: Maar in Engeland doen ze alles andersom. Ja. Hij was in een auto gereden.
1: De tijd, alles.
0: Dat is toch helemaal kut?
1: Maar in IJsland, /Spanje, wat dat dan is... dan zie je hem ook weer linksonderin, of rechtsonderin. Nou ja, ik snap er niks van. Maar het is sowieso de moeite waard, want ik zag net... Maar het is sowieso de moeite waard, want ik zag net... Een hele mooie dame met een eclipse. Oh, nu een hele...
0: Wacht even.
1: Laat ik het netjes aan. Met een eclipsbril. Onderuit gezakt op een stoel. In een badpak. Maar net schenen ze echt in op een hele knappe dame. Netjes in een bikinietje. En, dus er zit wel verschil in. Maar ja, veel eclipsen te zien.
0: Ja, wij hebben, dat licht dat gaat eerst door het papier. Hier in het venster van de studio. En die schijnt gewoon op de witte muur.
1: Ja.
0: Wordt nu de eclips geprojecteerd. Dat is toch wel grappig. Wordt die eclips hier geprojecteerd?
1: Ja.
0: We hebben alleen een beetje een soort van platte schuine zon door dat door het schuine muur.
1: Ik kan hem wel even wat rechter uitknippen.
0: Ga jij dat even doen? Dan ga ik even dit starten, want ik ga, het is tijd om jou...

0: ga jou weer fragmenten laten horen die hebben iets met elkaar te maken.
1: Dan is het ook oké.
0: Het is het spel The Connection. The Connection. Daar heb ik lang over nagedacht over die naam, maar het is toch echt zover. We spelen The Connection.
2: Waarom is hij nu helemaal weg, onze Eclipse?
0: Oh, onze... Kak.
3: Kan dat nou?
0: De Eclipse is bij ons weg.
3: Oh, hij zit achter de lantaarnpaal. Oh,
0: ja. Luister, luister. Dit nummer.
2: Ja, na. De Kaiser Chiefs met Ruby.
0: De Kaiser Chiefs met Ruby is goed.
2: De vogel is los. Heb ik het al, een vogel?
0: Is niet goed.
2: De roepie, heeft niks roepie met vogel.
0: De roepie vogel. Wat
2: life
0: hier?
2: Is life.
0: Life is life. Van de
2: dubbel,
0: band.
2: Alles is dubbel.
0: Ook niet goed. Nee, shit. Die hebben we al gehad, dat alles dubbel was. Wat heeft het volgende nummer? Deze moeilijker, even kijken. Ken je dit nummer? Het is van een Nederlandse band. Ook bekend van The Dutch Mountains. In The Dutch Mountains.
2: Oh ja, natuurlijk. Ja, hoe heet het ook alweer? The one man
0: you managed to win. Even het refrein. Kijk, daar komt ie. Het is JOSD's. Oh. Zo heet het nummer. En de band is The Nits.
2: Oh, ja,
0: heb je wel eens gehoord van The Nits?
2: Ja,
0: Dutch Mountains.
2: Die heb ik wel eens te gast gehad zelfs. Dus ik had het moeten weten misschien. Dit is The Common Limits.
0: Oh ja, dat zou je zeggen. Lijkt het op.
2: Niet? Oh nee.
0: Nee.
2: Sunrise.
0: Even iets verder.
2: Oh, hey, Messi.
0: Messi van Lola Jong. Ja, oké.
2: Een heentje, John. Nee, ik bedoel niet dit nummer, maar...
0: Nee, het zit hem... De nummers, die hebben een bepaald overlappend thema... waar je ze aan op kunt hangen. Dus we hebben Ruby gehad van de Kaiser Chiefs. Life is Life van Opus.
2: Een ketting?
0: Nee, ook niet ketting. Nee,
2: ja, waar
0: niet.
2: Je ze op aan kan hangen.
0: Ah, op die manier. Nee, dat had er echt niks mee te maken.
2: Oh, jeetje.
0: Dat was ook zeker geen slip of de tong.
2: Je maakt hem alleen maar moeilijker.
0: JOSD's. JOS, let even op die afkorting. JOS.
2: JOS, wat is Jos?
0: Ja, dat heeft alles met de connection te maken. Messi, dat zou ook iets mee... Messi.
2: Voetbal?
0: Ja, het is voetbal. Je hebt hem al gewoon.
2: Oh, ik snap hem nu pas. Oh, ik ga hem uit. De Nits.
0: Ja, de Nits.
2: Dat weet ik niet.
0: JOS, dat is een voetbalclub uit Watergraafsmeer. De zanger, zat vroeger bij JOS. Dat is gewoon een bestaande voetbalclub.
2: Nou, dat had ik nooit geraden. Life is Life is natuurlijk Maradona. Die zat te hoog houden.
0: Ja, Ruby van de Kaiser Chiefs. De Kaiser Chiefs is ook een voetbalclub.
2: Oh, dat wist ik niet.
0: En Messi natuurlijk.
2: Ja, Messi.
0: Ik had ook nog...
2: En dit was One More and More. Wat is dat ook
0: alweer? Freed from Desire. Die voetbalhit. Ik had ook nog Seven Nation Army van de White Stripes. Want wat ligt er op een voetbalveld? Een heleboel white stripes.
2: Oh, dag moffen. Die homo zijn.
0: Ja, die heb je er ook nog genoeg liggen. Ik had al een Duits nummer. Nee, en ik had ook Fireball van Pitbull. Fireball. En You Never Walk Alone. Ja, dat is natuurlijk ook zo'n voetbalhit. You Never
2: Walk
0: Alone.
2: Ik vond hem wel weer vergezocht.
0: Ik vond het precies de bedoeling van deze...
2: Hij mag iets kleiner, de connection.
0: Nee, dat is gewoon precies
2: hij
0: goed.
2: Hij mag net iets subtieler en dan... doe het ook. Ik heb een... Mag ik jou huiswerk geven?
0: Vertel, kom erop dan.
2: En volgende keer een connection wat iets linkt aan deze streek.
0: Oh, dat vind ik eigenlijk wel een leuke uitdaging. Maar dan weet
2: de
0: je het...
2: Kippen of de gouden...
0: We gaan natuurlijk
2: de witte toren.
0: Precies, A1 Radio. Het moet een beetje lokaal.
2: Barendrecht, ja. Boeren.
0: Dat. Ja, trekkers. Stoomgemaal.
2: Je hoeft niet te vertellen wat je thuis allemaal doet, John.
0: Hé, maar luister, je mag een nummer uitkiezen.
2: Ja,
0: dan doen we die even helemaal.
2: Ja, doe maar die Messi van Lola Jong.
0: Oh, dat is wel geinig, ja. Doen we die even.
2: Ja, waarom niet?
0: Oké. Je wou nog wat zeggen in het intro.
2: Ja, dan voel ik me ook weer eens een keer jong.
0: Ja, maar precies, ja.
2: Niet alleen Lola, maar...
0: En nu ook, je voelt je ook gehoord. Ik doe dat. Ik schrik meteen al een beetje in, heel goed.
2: En ik vind Messi een ongelofelijke lul, maar in dit nummer niet eigenlijk.
0: Dat gaat toch goed, hè?
2: Ja.

0: Lola Jong, A1 Radio en Messi. Het gaat helemaal niet zo goed met Messi, want zijn vader is overleden.
1: Oh, ja, zelfs Messi niet.
0: Zelfs, hij had een prachtig verhaal geschreven op zijn socials. Hoe hij zijn vader al mist en hoe hij eigenlijk op het afgelopen WK zo graag voor hem de beker wilde winnen.
1: Ja, maar hij heeft hem al een keer, hoor.
0: Het was Messi, het lukte hem niet, zijn benen wilden niet meer, maar voor zijn vader ging hij toch door tegen eer en geweten in en uiteindelijk mocht het allemaal niet baten en zijn vader had achteraf alleen maar gevraagd van, heb je nog gevoetbald? Hij had het. Oh, nee, het was gewoon helemaal niet meer te doen.
1: Dus je kunt nu wel stellen dat zijn privéleven ook een beetje messy is.
0: Nou, hij schreef zelf dat ik weet het ook allemaal even niet meer. Ik weet het niet meer. Moet ik nog wel blijven voetballen? Of moet ik al met mijn voetbalpensioen? Hij wist even niet meer waar hij het allemaal had.
1: En toen heeft David Beckham hem toch overgehaald om nog 97 seizoenen te laten tekenen bij Inter Miami.
0: En een documentaire natuurlijk, hè? Ja. Even cashje. Ah, ja. Ik had trouwens, dit was namelijk de hit die hij koos uit het rijtje die in de Connection zat.
1: Ja.
0: Die hadden allemaal met voetbal te maken. Niet zonder reden, want de Eredivisie is weer begonnen natuurlijk.
1: Ah.
0: Zo kwam ik erop. Ja, je denkt natuurlijk van, hoe komt hij dan weer bij voetbal? Wat doe ik? Kun je niet een keer wat lokaals doen? Ja. Thema's rond Nijkerk en de Toren en Barneveld.
1: Of iets persoonlijks een keer, John.
0: Ja, maar dit is ook, ik kijk gewoon zondagavond 7 uur met mijn zoontje die samenvattingen. Dat vinden we echt leuk om te doen.
1: En hoe staat dat ervoor? Denk je al van, die gaan het echt, die gaan gewoon, die worden gewoon als kampioen.
0: Nou, ze hebben net 1 wedstrijd gespeeld.
1: Nee, maar en, je gevoel.
0: Maar afgaand op wat ik nu heb gezien, heb ik Ajax eigenlijk wel een beetje hoog zitten. En,
1: die heb ik nog nooit hoog zien zitten.
0: Nee, dat is lang geleden. Maar die hebben een paar nieuwe jongens erin dat je denkt van oké.
1: Daley Blind is terug, hè? Die zag Zeker. Het wel weer zitten.
0: Ja, die zit vooral in de kleedkamer, denk ik, voor de sfeer.
1: Oh.
0: En die heeft heel veel ervaring.
1: Oh, natuurlijk.
0: En dan zit Daley Blind erbij.
1: Je kan hem dan ook inhuren als assistent. Dat is een stuk goedkoper dan als voetballer.
0: Ja, dan mag je die pionnetjes even neerzetten.
1: Ja, precies. Ja.
0: Nee, maar Ajax heeft wel een paar goede jongens erbij.
1: En dan heb je natuurlijk PSV met Petertje Bos, die misschien wel bondscoach wordt, maar toch weer niet en toch weer wel.
0: Nee, want Arne Slot speelde natuurlijk als naam van bondscoach.
1: Nee, al lang niet meer. Die heeft 9 gezegd.
0: Oh, is dat niet meer zo?
1: Nee.
0: Maar er was nog iemand. Michael Reiziger.
1: Ja, ook niet meer.
0: Zijn zo'n voetbal. Je hebt nu al die voetballers die hebben kinderen. Die gaan nu ook spelen. Ja. Zo had je Fennegoor of Hesseling. Die speelde ineens bij FC Twente.
1: Welke van de twee?
0: Ja, precies. En ik dacht, is die weer terug? Nee, het is gewoon zijn kind.
1: Oh.
0: En
1: die kon ook
0: Michael
1: kiezen.
0: Reiziger, die nog steeds keuzes. Die heeft ook keuzestress, net als wij.
1: Maar het dingetje, hoe heet die nou? Reiziger, dat is nou van een jong Oranje, maar dat wil niemand. Maar ze zijn nu bezig met een of andere Spanjaard.
0: Een Spanjaard ook?
1: Ja, dat is uitgelekt door de Telegraaf.
0: Oh, dat wist ik nog helemaal niet.
1: Ja,
0: nee.
1: Een Spanjaard die heeft ook al Portugal eerder gebondscoacht.
0: Oké, okay. Luis Martínez de Salvador.
2: Sí.
0: Zoiets?
2: Sí, paella, sí.
0: Oké, okay. Ik ben benieuwd. Maar...
2: Dat is vervelend.
0: Dat is slecht.
1: Ik ben ook al aan het oefenen.
0: Hey, ondertussen met die eclipse.
1: Ja.
0: Ons projectje is een beetje mislukt met het papier dat voor het raam hing in de studio.
1: Ja,
0: wat gebeurt er? Wij liepen ermee te kutten. Ik kijk 1 seconde in de felle zon. Ik ga knipperen met mijn ogen. Dan zie je zo'n vlek.
1: Oh.
0: En in die vlek zit gewoon de eclipse.
1: Ja.
0: Je ziet het op die manier ook
1: maar
0: gewoon.
1: Ik heb het wel. Vroeger mocht je nog in 1999 mocht je door een cd'tje aanschouwen. Ik zie wel dat het echt in Spanje is het gewoon al wat donkerder aan het worden en zo. Hier zie je helemaal niks. En het regent er. Of op IJsland. Weet ik eigenlijk niet waar ik naar zit. IJsland.
0: Ja, je zit op een livestream te kijken.
1: Ja. Maar hier heb ik dus nu... toen mocht je in 99 mocht je nog een cd'tje kijken. Hebben we net ook geprobeerd. Maar dan krijg je ook gewoon... Dat moet je eigenlijk ook niet doen. Nu heb ik een zonnebril opgedaan. En
0: door een cd'tje.
1: En dan zie je hem wel goed.
0: Ja, want dan heb je echt inderdaad zo'n heel klein balletje waar een hapje uit is.
1: Ja, daarna zijn we ook Danny Blind. Maar het kan zijn dat je daar
0: Wat zit je nou te geven?
1: Ik was even afgeleid.
0: Er liep een dame voorlangs. Nee. Sandrina kijkt. Ja, er liep een dame voorlangs.
1: Nee hoor, dat was helemaal geen dame.
0: Op zich is dat
1: een hele leuke hond.
0: Ja, nee, maar dat is een goede eclipse.

0: Sedan.
1: Dit is de gedichtkast.
0: Een eclips bekijken als je blind bent. Voor de 37-jarige Roy Scheerman uit Ermelo is het helemaal niet zo gek. Hij kan namelijk nog onderscheid maken tussen licht en donker. Alleen ontbreekt bij hem nog één ding. Een eclipsbril.
2: Maar was dit nu een nieuwsbericht of niet?
3: Een nieuwsbericht, ja.
2: Of een gedicht?
3: We hadden krantje lezen niet gedaan, dus ik zat even door de berichten heen te speuren. Maar hij is dus, zoals de rest van Nederland, nog steeds op zoek naar een eclipsbril. Maar zelfs als je blind bent, heb je die dus nodig. Want anders kun je nog erg geblind worden. Want hij kan wel licht en donker, voelt hij. Of ziet hij.
2: Ik heb hem een keer te gast gehad in de uitzending.
3: Deze gast?
2: Ja, Roy, toen was ik op een...
3: Roy Scheerman?
2: Op Kix Radio.
3: Meen
2: dat
3: serieus?
2: Nog? Op 3FM-achtig radiozender.
3: Ja?
2: Hij is ook discjockey, zoals wij.
3: Oh, echt waar?
2: Alleen dan blind. Ik vond dat zo fascinerend. Toen heb ik hem uitgenodigd.
3: Oh, wat leuk zeg. Ik ken ook een blinde discjockey.
2: Ja, dat ben ik.
3: Nee. Blind en doof.
2: Ja. Oké, maar we zaten midden in de gedichtkast.
3: Oh ja, heb jij er eentje?
2: Ik heb een hele korte.
3: Oké. Okay.
2: Die heet namelijk ook 1000ste.
3: We hebben ook nog niet meer zoveel tijd, hè?
2: We hebben nog wel 3 minuutjes. Oh. Kijk, het is een kort gedicht. 1000ste heet dit gedicht. 1000ste van een seconde. Nadine Visser, EK Horde. De afstand een meter of 100. Visser drukt als eerst haar borst over de lijn. Haar tepels groot genoeg. En die van de ander net te klein.
3: Dames en heren, als u net inschakelt op deze woensdagavond. Dit is de 28e aflevering van Karsten en John. En hij heeft een te pakken. Ladies and gentlemen, he's got it.
4: Karsten en John.
3: Hij heeft de feeling voor
4: Karsten en John.
3: Ja, lekker.
2: Dat is toch een keer goed gekomen. Oké, jij hebt nog even een gedichtje. Er is nog tijd voor gewoon.
3: Maar ik heb niet meer zoveel.
2: Je hebt niet meer. Zal ik anders nog een gedichtje doen?
3: Ja, want ik heb er nog maar 2. Ik wil ze bewaren. Oh, mag dat niet?
2: Voor het volgende uur.
3: Ik kom nu al
2: doen. Ja, we moeten volgende uur ook nog krantjes speuren. En jij hebt nog een quiz. En ik weet niet of het allemaal wel gaat passen.
3: Oké, je hebt me overtuigd.
2: Oké, doe maar.
3: Het wordt weer heet. Het wordt weer warm. Vroeger was het alleen in landen die waren arm. Zou het hier een soort Afrika worden? Moeten we dan ook ringen om onze nek en in onze lippen borden? Het wordt droger en droger. Net als de... Nee, zoals in de woestijn. Een oase, een palmboompje met water. Dat is toch wel lekker fijn. Het wordt morgen en overmorgen tussen de 32 en 37 graden. Nou, ik hang mezelf al aan het spit. Lekker braden.
2: Ik dacht, ik ga toch ook gewoon even een zomerrit draaien. We hebben er helemaal geen tijd meer voor tot het nieuws.
3: Nee,
2: een klein stukje.
3: Ik denk, jij doet nog een gedichtje. Ik zit helemaal kruiden verschieten hier. Maar na 8 uur, mensen...
2: Even een stukje muziek gewoon, zolang dat het kan. Brother Louis van de Stories.
3: Het is toch juli?
2: Oh, nee, het is juli, maar dan...

0: eclipse, jongens.
1: Ja, eigenlijk toch even een eclipsbril opzetten of een cd'tje met een zonnebril.
2: Het is wel echt indrukwekkend.
1: Het is vet, hoor.
2: Heel goed, zometeen meer.

0: Thuis, in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. Reizigers van buiten de Europese Unie moeten op luchthaven Schiphol sinds de invoering van het nieuwe Europese grenssysteem EES geregeld 1 tot 2 uur wachten bij de paspoortcontrole. Bij hun eerste aankomst in Europa worden onder meer vingerafdrukken en een gezichtsscan geregistreerd. Schiphol noemt de wachttijden te lang en maakt zich zorgen. De luchthaven zet extra personeel in, maar benadrukt dat de grenscontrole onder verantwoordelijkheid van de marechaussee en defensie valt. In Den Haag is een tentoonstelling geopend over schrijver en cabaretier Wim de Bie, die in de stad opgroeide in de wijk Loostuinen. Hij overleed in 2023. In het Loostuins Museum zijn nu voorwerpen te zien die de Bie besprak in zijn online column Bieslog. Zoals een afstandsbediening en de recorder waarmee hij zijn eerste radioprogramma maakte. Ook zijn er foto's te zien uit zijn tijd bij toneelverenigingen daar. De tentoonstelling duurt tot en met 19 december. Het weer. Het blijft vanavond helder en droog en het is nog lang warm. Vannacht koelt het af naar zo'n 10 tot 17 graden. Morgen schijnt de zon opnieuw volop en dan wordt het zeer warm met lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.

0: heb je mijn telefoon, anders kan ik niet inloggen, John. Sorry, pardon.
1: En nu door met die show.
2: Twee traps verificatie to the max hier, jongen. Ja.
3: Dat is irritant, hè? Wat een gekloot.
0: Ja, ik ben het.
2: Hij moet even jouw hoofd zien.
3: Hij moet even mijn hoofd zien.
2: Wij lijken nou ook niet bepaald op elkaar dat mijn hoofd er soort van voor door kan gaan voor jouw hoofd. Nee, zeker niet.
3: Het is meer die... oh shit, dat ben ik nu wel.
2: Wat ben je allemaal aan het doen?
3: Ja, ik zie die
2: Google Docs.
3: Google, jongens.
2: Och. Spotify moet ook nog aan.
3: Ja, alles. Hop, ja, we doen het hoor. Ja,
2: we hebben hier natuurlijk tijdens het nieuws. We moeten wisselen. Ja. Iemand anders moet op het mengpaneel.
3: De wisseling van de wacht.
2: Die biertjes. Ik heb hier nog mijn biertje nog niet eens op.
3: Oh jeetje. Nou, daar ben ik al aan toe.
2: Dat is duidelijk mijn flesje, dit. Ja, ja. Hier ligt nog een cd. Typisch jaren 60, 5 cd.
3: Hé, daar kunnen we zo ook nog wel
2: even
3: eentje
2: doen. Ja, we moeten voor keuzestress nog weer even kiezen. Welke cd'tjes wil je? Ja. Oh, je hebt een Robbie Williams plaatje heb je mee. Wat is dit dan weer voor album van Robbie Williams? Die ken ik helemaal niet.
3: Ja, volgens mij is dat zo'n... zullen we dat doen?
2: Dit is een beetje zijn jazz album. Ja, Swing Both Ways met Lily Allen, Michael Bublé, Kelly Clarkson ook.
3: Oh.
2: En Rufus Wainwright. Oh, die kunnen we even erin gooien.
3: Ja, dat dacht ik wel.

0: krijgen we een yes?
1: Nou, krijgen we een nee of krijgen we een yes?
2: Ja, ik ben,
1: we krijgen een blues.
2: Het is blues.
1: Ja.
2: Ja, ik denk dan, we moeten van deze plaat, deze CD, toch de klapper hebben. Dat is dan nummer 1. Ik ga voor nummer 1.
1: Shine My Shoes?
2: Geen idee.
1: Ja, zo heet hij.
2: Heet hij zo?
1: Nee, nou. Ik denk dat het Sing Both Ways is.
2: Of ja, ja, zo heet de plaat.
1: Supreme.
2: Oh, ja, weet ik veel.
1: Of, nou, kijk jij eens. Ik ken hem
2: niet. Ik ken hem, ben helemaal niet bekend met Robbie.
1: Ik ken hem
2: ook helemaal niet. Ik ben helemaal in paniek.
1: De Wobster. Zal ik even de ChatGPT'en?
2: Op welk nummer we moeten draaien?
1: Het album?
2: Swing Both Ways. Robbie Williams swings both album? Ways. Hij swingt twee kanten op. En dan vraag je aan ChatGPT wat we moeten draaien.
1: Ja.
2: Ja, heb je al een reactie?
1: Wat moet ik draaien? Ja, ik ben wel benieuwd ondertussen naar die zon ook gewoon.
2: Ja, oh ja. Want we zaten net al op 3/4 ongeveer.
1: Ja.
2: Ja, maar als je nu naar buiten kijkt, ja, het is ook echt een beetje anders. Het licht is anders.
1: Nou, hij zegt go gentle. Dat is lekker warm en rustig. Maar I wanna, nou, als hij zou kiezen, go gentle, swing both ways of putting the riz.
2: Oh, die laatste klinkt heel gek. Doe die dan maar.
1: Welk nummertje is dat op de CD?
2: Putting the riz. Oh, kak. Dat is putting on the riz, bedoel je? De, ja. Nummer 9.
1: Nummer 9? Ja. Komt u hoor. Speciaal voor John.
2: Nummer 9.
1: Oh, deze. Oh, dat is gezellig. Of je in een Disney-film zit.
2: Ja, precies, ja.
1: Dit is niet normaal, dit. Dit is weer eens wat anders. Well to

0: Misschien een beetje overdreven dit, hè? Om ongelijk het volgende nummer
1: te draaien. Ja, je zat op de achtergrond allemaal weer dingen te regelen en te doen.
0: Ja.
1: Hij is gewoon naar de volgende track gesprongen.
0: Ik
1: was naar de Eclipse aan het kijken met mijn brilletje. En we hebben en een zonnebril en een cd. Dat gaat eigenlijk best goed. En ik dacht, nou, nu ga ik weer kijken. Want het begint nu buiten wel heel ander licht te worden.
0: Ja.
1: Alleen nu zit de zon achter een boom.
0: Oh.
1: Dat is ook een soort van eclipse.
0: Ja, dat is waar. Ik heb wel het grote eclipse-spel.
1: Oh, nu gaat het weer goed. Ik heb nu weer...
0: Misschien moeten we even tot die tijd het grote eclipse-spel
1: doen. Oh, eclipse-spel. Ja, doe maar even.
0: Ja, waarom niet? Hè? Dus is het een zwart gat? Of heb je het ermee gehad? En kun je weer wat zien door een... CD of 10. Ik weet niet wat ik moet raken.
1: Gaat nu wel mooi. Ik kan het nu weer zien, net. De
0: boom, zie je grote nu, de ding ervoor? Want het is echt donker buiten nu. Ja. Dat ziet iedereen ook wel, natuurlijk.
1: Er is nog één smal...
0: Ik wil ook even kijken dan.
1: Nou, hier, kom ook even kijken. Ja. Hier heb je een cd'tje. Een zonnebril. Dat lukt best aardig. Ja. Ik dacht eigenlijk net een kwartier geleden van... er blijft niks meer van over. Maar nu lijkt het weer ietsje meer zon te zijn. Of ligt het nou aan mij? Oh, pas op, jongen. Het dondert hier bijna uit die vensterbank.
2: Oh jee, hij zit er echt helemaal voor, joh.
1: Hij zit er bijna helemaal voor nu, hè?
2: Ongelooflijk.
1: Het is wel echt sensationeel, mensen.
2: Ja, heel de wereld. Zie je dit, hè?
1: Ik bedoel, ik denk als je nu aan het luisteren bent, ben je ook naar buiten aan het kijken.
0: Nou.
1: Wat zou je eigenlijk als je nu aan het luisteren bent nog anders kunnen doen?
0: Toch wel gek, hè?
1: Ja, autorijden misschien. Dan zit je aan de autorijden, kun je niet naar de eclipse kijken.
0: Ja, hangt er vanaf welk kant je op rijdt.
1: Nee, maar dat is toch ook helemaal kut? Dat is helemaal niet veilig.
0: Nee, gaan we dit instarten of niet?
3: Dit is de quiz.
0: Ja, dit is de quiz. Nou, is het een zwart gat of niet?
1: Ja, dan kom maar door.
0: Toch even.
1: Nee, hij doet niet. Vooruit.
0: Oké, draai je dan maar om.
1: Total Eclipse of the Heart. Ja, oké, okay. Dat is een zwart. Dat is een eclipse.
0: Ja.
1: Poeh, dit zegt me even niks.
0: Nee, dat snap ik wel.
1: Een beetje ABBA.
4: Het is Pommelien thuis.
5: Olé, Pommelien thuis.
6: Goedemorgen,
5: Gertje. Ja, dat kan ik zeggen. Pommelien thuis.
0: Het nummer heet Eclipse.

0: Dat is dan ook weer... Dat ze de titel niet noemen, dat is dan ook weer hip natuurlijk, hè?
1: Ja, ik zit te denken, ze heeft toch ook Atlas?
0: Ja, daar komt het Atlas ook één keer in voor.
1: Precies, ja. Ja. Ze is trouwens live. Ja, ze was bij Concert at Sea, dat was toen op televisie. Ja, het is toch wel echt wel goed.
0: Ja, ik vind het ook wel leuk.
1: Goeie band ook.
0: Raar meisje, dat wel, hè?
1: Alleen de naam vind ik alleen al gek.
0: Bommelin Thijs.
1: Precies, ja.
0: Even lekker die auto starten. En een rondje rijden. Even Texas. Lekker op die highway. Met Liam Bridges, een brug te ver. En waar gaan we heen?
1: Ik heb werkelijk geen idee, maar het klinkt wel lekker Amerikaans, ja, inderdaad. Ik zie dat helemaal voor me.
0: Het is een heerlijk liedje, hoor. Het is samen met Kaungebing.
1: Kaungebing.
0: Wie kent hem niet, hè? Ik kwam gisteren nog tegen op de wc.

0: Of is het het...
1: Hij komt nu, denk ik.
2: The Texas Sun.
1: Texas Sun.
0: The Texas Sun.
1: Ja, dus dat is
0: je
1: de zon.
0: Je hebt echt 3000 nummers die over de zon gaan.
1: Of
0: jij komt met deze. Oh, dit is Black Hole Sun.
1: Het zwarte gat, hoor.
0: Ja, daar heb je hem, hoor. We hebben eindelijk het zwarte gat. Is dit de Doors of zoiets?
1: Oeh, nee, totaal niet.
0: Riders on the Storm. Oh, dat had gekund, toch?
1: Ja, zeker. Dat zeker gekund.
0: Ik heb eigenlijk geen idee, wie zijn dit?
1: Ja.
0: Smash Mouth. Oh, Smash Mouth.
1: Een all-star, weet je wel.
0: Hey now, you're a rockstar.
1: Ja, dan ben je nou.
0: Alleen dan is het... Ja, dit nummer ken ik ook wel, ja. Heeft het iets met eclipse te maken? Of zwarte gaten?
1: De zon. Toch.
0: Ja, maar hoe heet
1: het? Might as well be walking on the sun.
0: Ja, oké.
1: Dus dit was weer de zon. Krijgen we nu het zwarte gat of de zon? Dit ken je ook niet, denk ik. Ik ga even spoelen. Dit ken je misschien wel. Het zijn Puma's. Maar ze zijn niet geel, niet oranje, niet wit, maar... zwart. Black Puma's.
0: Black Puma. Dit nummer ken ik ergens van.
1: Ja, dat kan. Heerlijk liedje. Nou, misschien leuk om zo meteen... nou, nog eentje dan.
3: Ain't no sunshine.
1: Ja, oké, nog eentje. Van het album Dark Side of the Moon. Nou...
0: ja, Pink Floyd natuurlijk. Ja.
1: En wat denk je waar we nu naar kijken?
0: Oeh, ja, van het album Dark Side of the Moon. Het heet gewoon Sun waarschijnlijk, dat nummer.
1: Eclipse!
0: Oh, Eclipse! Goeiedag.
1: Nou, we hebben een prachtig rijtje artiesten. Wat doen we? Bonnie Tyler, nee. Pomelin Tess, Liam Bridges.
0: Ja, Liam Bridges. Ja, ja, die vond ik fijn, zeg. Ja. Even dat Texaanse, Amerikaanse sfeertje.
1: Past ook bij dit sfeertje, dat de zon...
0: Precies, ja.
1: De maan voor de zon komt.
0: En dan zit je in zo'n cabrio.
1: Oh, lekker.
0: Wind in de haren. Nou, dat heb ik dan niet echt, maar...
1: Ja, ik wel, hoor.
0: Maar echt, en dan die pilotenbril op.
1: Oh, zin in
0: de Twix. En
1: een
0: Twix.
1: En een Twix. Ik heb nu zin in een Bounty. Dat lust ik vroeger niet. En nu heb ik er heel veel zin in.
0: Gadverdamme, zo'n kleffe kar. Kleffe, hoe heet het? Kokos tussen je tanden. Moet je
1: wat is je favoriete candybar dan?
0: Ja, een Twix.
1: Ik denk bij mij toch KitKat.

0: Ik voel me wel een beetje...
1: Ja, hoe noem je dat ook alweer? Een beetje stevig?
0: Relaxed. Maar ook wel heel stoerig.
1: Ja, weet je waarom ik die Twix net noemde? Ik moest ook denken aan die reclame van twee auto's. Die rijden dan door zo'n Texaans landschap. Van die oude roestige Amerikaanse auto's. Die liggen op elkaar. Twee bovenop elkaar. Net als de Twix zelf. Die zitten namelijk ook samen in de verpakking. Vond ik grappig, die reclame. Ja, dat is ook dat hele sfeertje.
0: Texas Sun, Liam Bridges en hoe heet die man? K-H-R-U-A-N-G-B-I-N.
1: Oh, dat is gewoon een afkorting. Nee. Is dat een kind van die kerel die zijn kinderen zo noemt met afkortingen en de cijfers?
0: Nee, maar ik voel me behoorlijk strak in de gek.
1: Strak in de gek, ja. Dat gevoel is het inderdaad wel een beetje, ja. Maar dat is hier bij deze show, voel je dat soms gewoon zo.
0: Dan voel je je gewoon lekker... Strak in de gek! Dus ook als je de koffie hier drinkt, dan voel je je ook gelijk... Ja.

0: gevoel, Karsten. Ik heb van die dingen, deze week, dan valt het op zijn plek. Dan zit je strak in de gek en dan zijn er gewoon dingen waar je blij van wordt.
1: Wat?
0: Ik heb eigenlijk een top 3 dingen van waar ik blij van werd.
1: Oh, wat leuk.
0: Heb jij nummer 3, nummer 2, nummer 1 geluidseffectje toevallig? Ergens in jouw mappie?
2: Waarschijnlijk vind ik dat gewoon vanzelf.
0: Nummer 3! Oh, dat ging snel. Je hebt het wel heel snel, had ik niet verwacht.
2: Ja.
0: Nee, de nummer 3 waar ik blij van werd is eigenlijk... jij hebt het ook wel een beetje... Je hebt wel een beetje een buikje. Maar verder zien wij er best wel gezond uit. En jouw vrouw en mijn gezin, we zien er gezond uit. Vind ik. Daar was ik wel blij om. We waren namelijk bij de Burger King.
2: Oh, ja.
0: En als je bij de Burger King aankomt... je stapt uit op die parkeerplaats. We kwamen terug van vakantie. En dit was in Veenendaal.
2: Ja.
0: En we stappen uit bij de parkeerplaats. Het eerste wat ik zie is een stel... met Crocs en joggingpakken in een auto. Die deuren staan daar open. Het was warm zitten in een auto hun afhaalmaaltijd van de Burger King te nuttigen. Ook in zo'n oude auto met deuken erin. Ik dacht, nee.
2: Dat gaat net te ver, hè? Dan ben je ineens heel blij met je vrouw en je gezinnetje.
0: Dan denk je van, kijk...
2: En ook met die jonge radiomaker die net een buikje heeft...
0: Nee, maar
2: dus dan toch, dat
0: is dat buikje nog tot daaraan toe. Maar je ziet ook steeds meer mensen die hebben dan behoorlijk vet rillen... in een veel te strak shirt. En dan gaan ze zitten en dan valt het over de broek heen, maar echt te veel. En dan zag ik die mensen bij de Burger King en dan dacht ik van... ja, kijk, als je ook met die schade aan je auto... Dat heeft best wel zijn kosten. Dat is niet goedkoop.
2: Nee.
0: Maar uit eten bij de Burger King... Ik weet niet, wanneer heb je voor het laatst bij zo'n fastfoodrestaurant iets gehaald?
2: Nou, dat is best wel lang geleden, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik weet dat ik de laatste keer echt schrok... dat ik voor een menu gewoon iets van 15 euro of zo kwijt was. En toen dacht ik, nou, als je dat... En dan zo'n menu met zo'n hamburger en die paar frietjes... dan denk je toch altijd, heb ik eigenlijk wel gegeten. Want het broodje is zo'n kleffe bek weer...
0: Ja.
2: En dan denk je, ik wil er eigenlijk nog iets bij. Neem je er nog kipnuggets bij? Dan kost je ook weer 6 euro.
0: Ja, ik spoel het altijd weg met een milkshake. Want dan heb je in elk geval een vol gevoel aan het eind. Hè, als je die milkshake er ook nog in krijgt.
2: Ik snap hem.
0: Maar inderdaad, ik bedoel, maar ga gewoon thuis koken. Dat is veel goedkoper.
2: Dat is veel
0: en dan
2: goedkoper.
0: Kun je die schade aan je auto ook repareren.
2: Nou, ga dan een keer echt uit eten. Lekker uit eten.
0: En dan af en toe. Maar dan als je gaat, doe het goed. Precies, ik snap het. Nummer 2, komt-ie.
2: Nummer 2?
0: Ja.
3: Nummer 2!
0: De banaanschuimpjes zijn terug bij de appie. Hey. Als je dan toch niet zoveel kilo's hebt. Ze waren heel lang weg. Het was gewoon huismerk. Huismerk snoep.
2: Is dit een nieuw item ineens?
0: Nee,
2: de top 3 van John.
0: Ja, ik had ineens een top 3.
2: Ja.
0: En dan moet je dus niet van de Haribo, want die zijn een beetje gesuikerd.
2: Ja.
0: En veel te duur. Maar gewoon zo'n zak gladde, goedkope banaanschuimpjes. Ja, dat is gewoon top. Daar word ik gewoon blij van. En een goede serie op Netflix. Die kijken we nu samen. Mm. Daar worden we blij van. Het is een oude serie.
2: Oh, altijd leuk om te horen.
0: Over een kerel die was in zijn vorige leven was die paranormaal begaafd.
2: Yeah.
0: Daar had je toen ook wel van die tv-programma's. Ken je toch ook wel
2: dat... Dexter?
0: Het is niet Dexter. Nee, het is The Mentalist.
2: Oh, daar heb ik wel eens van gehoord, ja.
0: Ja, hij maakte dan...
2: You Uri Geller.
0: Ja, nou, op zo'n manier maakt hij dan ook contact voor in tv-shows met de doden uit het dodenrijk. Is het met een J? Zie ik iemand met een...
2: Oh, Char.
0: Maar hij heeft er echt wel een beetje gevoel voor dat...
2: Ik heb dat nooit gekeken, dat Char en Uri Geller en al die dingen. Jij wel?
0: Nee, ik keek toen
2: ook nooit tv, denk ik. Toen zat ik in de kroeg.
0: Ja, ik zou nu graag willen vertellen dat ik er alles van weet. Maar wij woonden op het platteland in die tijd. En we hadden gewoon Nederland 1, 2 en 3.
2: Jullie hadden geen tv.
0: We hadden helemaal geen kabeltelevisie. Nee, maar luister. Die heeft dus dat soort tv-programma's gemaakt. En hij is dus expert in cold reading en dat soort dingen.
2: Ja.
0: Maar daar is hij dan mee gestopt. En hij helpt nu als adviseur een politieunit.
2: Oké. Okay.
0: Dus hij zegt ook tijdens allerlei onderzoeken... Ja, stop maar, die kerel, laat maar lopen... Die is niet schuldig.
2: Oh.
0: En dat ze hem aankijken van huh? En iedere keer heeft hij allemaal tips en ideeën. Maar hij heeft altijd gelijk aan het eind. Dat is heel grappig. Dat ze op een gegeven moment een verdacht koppel hebben. En een man en een vrouw. En hij zegt van, dus jullie hebben een relatie met elkaar. Dat zijn het collega's.
2: Ja, precies.
0: En dan zitten ze hem allemaal aan te kijken. Dat kun je toch helemaal niet zeggen in het politieonderzoek. Maar dat blijkt hij nog weer gelijk te hebben ook. Dus dat was mijn nummer 1. Dat is leuk. Daar kijken wij nu thuis samen regelmatig naar. Het consumeert lekker licht gewicht weg. De Mentalist. Even een drie kwartiertje serie. En dat is echt heel leuk. Er zijn wel 10 seizoenen van, denk ik.
2: Nou, ik zit even te kijken ondertussen of ik er een muziekje van kan vinden. Maar helaas, Peanut Butter. Er zijn wel allerlei playlistjes natuurlijk. Van elke serie maken ze dan weer een playlist. Maar ik denk, Oh, dit is wel leuk. Even kijken of ik iets heb. Ja hoor, daar komt hij dan. Dit kijk ik weer.
0: Wat is dit dan?
2: Ken je dit niet?
0: Nee.
2: Oh, klein stukje van een vrouw die praat, denk ik.
0: In a world.
2: Oh nee, ze hebben gewoon alle achtergrondmuziekjes nummers genoemd. Spinoza!
0: Zag is dit weer, van Spinoza?
2: Ik zag het weer staan op NPO Start. De alle afleveringen, alle seizoenen. Ondertussen zijn we vorige week of twee weken geleden begonnen bij seizoen 1. Zat ik te kijken, aflevering 1. En we zitten inmiddels alweer bij seizoen 3. Ik vind het fantastisch. Wat een goede serie is dat. Een Nederlandse serie natuurlijk. Ja, echt een geweldige serie nog steeds.
0: Ja, Monique met Hendricks
2: Carmen,
0: heet zij.
2: Ja, Carmen.
0: Ja,
2: die,
0: ja, klopt.
2: En de Bolle. En,
0: ja, maar die Carmen,
2: en Luther.
0: Ik was laatst op een borrel in Utrecht.
2: Ja.
0: En daar was die kale. Mm. Die in dat zwarte jasje altijd loopt. Die bad guy, die was op die borrel gewoon. Aha. Die stond daar.
2: Dat is gewoon een mens, hè?
0: In diezelfde ruimte. Ik dacht, waar ken ik jou van? En die stond daar, stond op afstand, hè?
2: Ja, je
0: dacht,
2: kende hem natuurlijk.
0: Ik ga niet te interessant lopen doen. Maar Spinoza, erg goede serie, inderdaad.
2: Oh.
0: 2015? Of zo, wanneer was dat? Precies, ja. Thomas Agda speelde er ook nog in. Dus,
2: ja, Thomas Agda was natuurlijk waar het allemaal mee begon, inderdaad.
0: Ja,
2: dat was de vader.
0: Maar ja, dingen waar je blij van wordt. Ik vond het een goede rubriek, toch? Even een top 3. Ja.
2: Fantastisch.
0: En je slaat nu een
2: een mug.
0: Een mug.
2: Ja, nou nog één keer dan. Kijken hoor. Ja. Nu al zin in. Hey. Je had vrmg.nl voor je neus, toch?
0: Oh, ik had het voor mijn neus, ja.

0: Een gewone fietsrit over de Brinkersweg in Nunspeet.
1: Ja.
0: Die kreeg vanmorgen een heel bijzonder heet einde.
1: Oh.
0: De fietsen hoorden tijdens het rijden eerst een knal en vrij snel daarna nog een knal.
1: Zomaar en daarna in vuur en vlam.
0: Zijn fiets vloog in de fik.
1: Oh, what the fuck?
0: Dus mensen die achter de man reden, die zagen vlammen. Die waarschuwden de man direct. Er werd 112 gebeld. De brandweer kwam met een tankauto. Het vuur werd geblust. En die fiets, met een foto hier ook op vrmg.nl... die ligt helemaal verkold ergens op een stoep.
1: Nou, dat is niet lekker.
0: Ja, wat de spontane fietsbrand heeft veroorzaakt is nog niet bekend.
1: Het is wel een beetje komkommertijd, hè, merk je
0: dat
1: dan?
0: Dat is duidelijk. Ja, dit is een e-bike. En ik heb bij de cursus, hoe noem je dat ook alweer? EHBO, als je op het werk EHBO'er wordt.
1: Ja?
0: BHV'er.
1: Ja, ja, ja.
0: Hebben ze toen ook een filmpje laten zien over e-bikes die in de brand vliegen.
1: Oh.
0: En wat je dan vooral niet moet doen bij
1: is
0: accu's.
1: Is in de fik steken.
0: Ja, bij een accu die in de brand staat, dat probeert te blussen met water. Wordt het alleen maar erger van.
1: Nee, dat snap ik.
0: Eigenlijk kun je helemaal niks doen met accu's die in de brand staan.
1: Denk eroverheen misschien of zo.
0: Ook niet. Gewoon laten uitfikken.
1: Ja, of in de plomp gooien. Maar dat gaat helemaal niet, want er zijn lage waterstanden.
0: Het wordt eigenlijk alleen maar lage waterstanden, ja.
1: Hoge temperaturen zorgen ervoor dat ook agrariërs alles verandert. Want melkveehouderij. Zo, wat een moeilijk woord. Melkveehouderij.
0: Ik had een 0.0 biertje gedaan.
1: Ja, precies. Nou, Egbert van der Streek, hier uit de streek, uit Nunspeet namelijk. En Mathilde Marge uit Elburg, die merken de gevolgen. Want bij de streek kan de melkproductie tot 15% teruglopen. En bij Marge zijn er zorgen over de wintervoorraad.
0: Oh jee, maar ja, er wordt melkpoeder natuurlijk. Die koeien, er zit bijna geen vocht meer bij.
1: Oh, nou, dus ja,
0: als
1: er baby's geboren worden, die hebben nog mazzel. En de rest kan helaas.
0: Kunnen al die Japanners weer even langskomen?
1: Ja, ja, ja.
0: Ik lees hier ook een bericht. Door de droogte is het waterpeil zo laag dat bij Dirk van de Poppen in Doornspijk de sloot voor het eerst in zijn leven helemaal droog staat.
1: Oh.
0: Met een foto van een sloot die droog staat.
1: Van zijn vrouw of
0: Ik zat erop te wachten. Ja.
1: Nou, dan heb ik nog een binnenkomend meneertje die wat wil zeggen.
2: Je deelt dat er een foto is van een veulen. En ja, de volgende dag staat hier 1200 man op de stoep alleen maar om voor een veulen te kijken.
3: Ja, was dat echt het geval afgelopen week?
2: Ja, dat was afgelopen vrijdag echt het geval. Vorige week is Guusje bevallen van Lena.
1: Oh.
2: Dus we hebben een merrieveulen erbij sinds vorige week donderdagavond 5 uur.
3: Is het allemaal wel goed gegaan?
2: Ik was de hele dag eigenlijk niet thuis. En ik kwam s'avonds thuis en toen kwamen er toch kleine pootjes uitzetten. Dat ik dacht, nou, ze heeft toch op me zitten wachten of zo de hele dag. En het ging ook gewoon heel rustig, weet je. Moeders die bleven rustig en er was ook helemaal geen stress. En toen
1: ging
2: op de grondslag, kon er ook gelijk bij komen. Er was ook niks aan de hand, zeg maar. Ik werd ook niet afgestoten of zo. Dus ja,
1: hij werd niet afgestoten door zijn vrouw.
2: Er zijn 3 nachten geweest dat de wekker om 2:30 ging. Om wel te kijken dat veulentje ook, Lena natuurlijk ook genoeg melk krijgt. Dus ja, je zet een keer de wekker en je gaat er een keer om 2:30 uit. En dan ga je kijken van ja, hoppatee, moeders in de benen. Nou, hoppatee, veulentje moet wat drinken. Nou, ging hartstikke goed eigenlijk.
1: Jeetje,
2: dus na 3 nachten
1: veel.
2: Dacht ik van
1: nou. Wij praten veel, maar
0: dat veulen, dat dacht van hou je kop een keer, kom maar bevallen, joh.
1: Nou is het rustig om 2:30.
0: Ja, ga even melk halen of zo.
1: Alpaca veulen, Lena is geboren. Beschuit met roze muisjes in Oldenbroek. Nou, kijken of die nog wat te zeuren heeft.
2: Vrienden en familie kwamen ook allemaal, zelfs mijn vader, die heeft wel de koeien gehad.
0: Ja, met wierook en mirre en goud.
1: Ik denk dat we gezellig eens een keer een audioberichtje.
0: Audio, dat moet je vaker doen, Karsten. Daar zou je werk van moeten maken.
1: Nou, dat zou ik je straks nog even wat over vertellen. Hé, hey, ik dacht, er is geen melk meer. Laten we terug naar die sexy's gaan.
0: No Milk Today.
1: Ja.
0: Hey, ga je een Meg doen?
1: Ja, toch?
0: Hermits.
1: Dat vind ik wel leuk.
0: Dat vind ik een leuk liedje.
1: Dat vind ik ook een leuk liedje.
0: Dat mag je een liedje
1: op
0: noemen.
1: Woensdagavond bij Karsten en John.
0: Nou.

0: sorry.
1: Spotify-foutnummer, ja, zoveel natuurlijk.
2: Foutcode.
1: Ik wilde het volgende spelletje aanzetten.
2: Ja, je bent gewoon zelf hier de foutcode.
1: Ja, en dan ga je dan.
2: Je loopt van te prutsen met een mengpaneel.
1: Dat komt
2: het leek
1: gewoon
2: zo professioneel te worden met dat programma.
1: Ja, nee, helaas.
2: Het is weer niet gelukt.
1: Af en toe houdt het gewoon op. Maar,
2: had je nog een spelletje bedacht?
1: Ik had nog een spelletje bedacht. Maar ik denk, we gaan toch eerst even gewoon nog kijken of er nog melk is vandaag. Of niet?
2: Volle melk, half volle melk, chocolademelk. Ja, daar heb je hem weer.
1: Ja, super. Maar we zijn even kwijt.
2: Nou, gaan we gewoon verder. We gaan helemaal afspelen. Melk, gaan we helemaal afspelen wel?
1: Half vier.
2: Oké, prima. Company was gay, zegt hij.
1: Ja.
2: Dat was vrolijk. Ja, company was vrolijk.
1: Anders komen er geen nieuwe companietjes meer, hè? Dat kan niet, dat werkt niet samen.
2: Ja, de company.
1: Dan moeten ze companies al op tegen.
2: Maakte een krachtig grapje. Ja,
1: ik hoorde het. Ah, dankjewel.
2: Oh, ja, die muziek werd gewoon steeds zachter toen altijd.
3: Herman Smits met No Milk Today.
2: Herman's Hermits.
3: A1 Radio.
2: Net zo traag als de eclipse.
1: Is het tijd voor een AI op A1?
2: Ja! Oh, deze vind ik fijn altijd, deze jingle.
1: We zijn toch die gasten die zich vergissen.
2: Verstappen.
1: Oh, verstappen.
2: Verzakken.
1: Oh, wat? Hè? Wat zijn...
2: Ver,

0: Ja, tot 9 uur.
1: Hey, maar die eclipse, die zon is er eigenlijk niet helemaal voor geschoven.
2: Nee, hè?
1: Ik moet goed zeggen, de maan is niet helemaal goed voor de zon geschoven.
2: Nee, ja, dat is het, ja. Ja, want de zon schuift wel, maar de maan schuift voor de zon.
1: Precies, zo is het.
2: En, of andersom.
1: Maar hij schoof er een beetje zo onder, de grotendeels voorlangs. Een beetje van links naar rechts. Oh, links! En dan ging hij er zo voorlangs, maar hij was er niet helemaal voor dat het helemaal donker werd of zo.
2: Nee,
1: het was
2: precies.
1: Net niet. Ik zie jou denken, wat doe ik hier eigenlijk, zie ik jou denken? Wat ben ik aan het doen in vredesnaam? Ik heb net dat mengpaneel we lopen verprutsen. Ik heb die uitzending weer in de soep laten lopen.
2: Ik heb een paar dingen en ik denk, ja, misschien moet ik het er gewoon doen. Waarom ook eigenlijk niet? Gewoon eens een keer een nieuw liedje.
1: Oh, verrassend.
2: Ja, want deze ken je wel.
3: I have a dream.
2: Dus die man die ooit een droom had.
1: Nou ja, het is Martin Luther King.
2: Zeker, maar er was een man die maakte er een dance nummer van.
1: Ja, ja, ja. Ja, met dat saxofoontje.
2: Ja, dat is Bakermat. Ja. Dat is
1: Bakermat.
2: Een Nederlander, Lodewijk Fluttert. Ik snap dat hij zichzelf...
1: Ik snap dat hij een andere
2: naam
1: heeft. Dan kom je met Bakermat.
2: Ja.
1: Ja.
2: Waarom weet ik ook niet. Maar hij heeft een nieuw nummer. Hij werkt samen met de Nederlandse zangeres Rani. Dat is Sharon Hilversum.
1: Oh.
2: Ken je die?
1: Ja, weet je, geen idee.
2: Nee,
1: ik dacht dat ik Sharon Dawson ging zeggen.
2: Nee, dat is er niet. En ze heeft eerder een nummer gedaan met Post Malone. Over Post Malone heet hij met Sam Veld.
1: Oh, serieus? Want dat is niet de eerste de beste.
2: Nee, dat is de tweede. En hij heeft een nieuw nummer en dat heet I Love Life.
1: I Love Life.
2: Zullen we dat gewoon even lekker...
1: Doe eens gek. We gaan Ontdek Je Gek doen. De gasten die verrassen.
2: Ja, maar iedereen kent het nummer al. Wij kennen het alleen niet, hè? Dat is het verschil.
1: Ik ben op vakantie geweest.
2: Dat komt uit 1 mei 2026. Oh. Dus ik denk dat wij oudjes zijn. Maar ik hoorde hem pas ergens en toen dacht ik... Hé, Bakermat.
1: Bakermat?
2: Ja, van dit nummer dus, ja. En nu...

0: Waar doen we dit nou aan denken?
1: Ja, jij zei iets, hè?
0: Ja, dat is van Just Won't Do Without You.
1: Nou, we gaan even kijken.
0: Oh! Dit is ook een beetje die beat.
1: Tim Deluxe.
0: La la la la la la la la la la. Dat is ook een beetje die beat.
1: Ja, zeker. Mij deed het dan weer denken aan een beetje deze sferen.
0: Ja, ik geloof dat we er allebei niet heel erg dichtbij zitten.
1: Nee.
0: Nee, dus nee. We hebben het allebei niet goed.
1: We hebben het allebei niet goed.
0: Nee, dat was een nieuwe bakermat.
1: Ja, het was een
0: geinig
1: nieuwe bakermat.
0: Ja, bakermat.
1: Even kijken. Nog een klein stukje.

0: En ik kwam er dus op, ik dacht, die zon is net voor de maan, achter de maan gegaan, waardoor we een eclipse hadden. Waardoor het nu lijkt of dat we twee zonsondergangen hebben vandaag eigenlijk.
1: Oh ja.
0: En daar past deze muziek toch wel heel erg lekker bij.
1: Heb je wel gelijk in,
0: die Spaanse gitaartjes dan zo van Rodrigo e Gabriela. Ik ben een keer op Rock Werchter geweest, dat festival, weet je wel. En toen zag ik dus deze twee zag ik spelen, allebei op een gitaar. Op zo'n Spaanse gitaar. Rodrigo e Gabriela. Dat betekent E, betekent gewoon N. Hè? En dat was fantastisch, want het was dus dit soort weer. En het was een zonnetje, maar toch gewoon lekker 27 graden. En wij zaten in het... in het echt op het gras zo lekker met een biertje of drie in je hand. En dan dit op de achtergrond. Nou mensen, dat is toch fantastisch.
1: Ja, maar dit is dan echt het festivalleven.
0: Ja, dat is zo lekker,
1: ja,
0: jongen.
1: Dat is zalig. Zo heb ik met Ilse heb ik Jack Johnson ontdekt.
0: Huh?
1: Die maakt dat zo'n singer-songwriter puur met gitaar. En die cd van hem stond op toen we in Spanje ook... aan de boulevard in een cocktailbar zaten.
0: Ah,
1: en dan,
0: ja.
1: Dat is zo'n moment dat het allemaal samenvalt.
0: Het klopt allemaal.
1: Ja, kijk, ondertussen kijk ik even naar buiten.
0: Kijk jij even naar buiten, wie daar staat.
1: Ja, maar kijk eens wat er voorbij komt rijden.
0: Wat komt er voorbij? De ambulance.
1: Ja, want ik dacht, wat is dit voor eclipse? Ik zag allemaal schaduw in de studio trekken.
0: We zitten nu midden in het Nijkerkse nieuws,
1: dus
0: hè?
1: Ik zat te kijken, er kwam schaduw voorbij. Dat was de ambulance.
0: Er heeft iemand te lang in de zon gekeken, denk ik.
1: Die kan alleen hier niet verder rijden op de Venus. Straat, want er staat er zo'n paaltje die blokkeert dan de straat. Dan kan hij niet verder.
0: Een paal blokkeert de Venusheuvel.
1: Ja, god. zo'n wit-rood fiets-anti-autopaaltje.
0: Maar wat is er dan met die ambulance? Kijk even op 112.
1: Ja, 112. Oh, lach, kijk, ja. Maar er is ook helemaal geen tatu-tatu.
0: Nee, hij is dus geen tatu-tatu. Nee, John, er is geen tatu-tatu.
1: Hoe heet dat ook weer? Hoe heet die site?
0: Ik kijk gewoon bij VRMG en dan 112.
1: Ja, 112nijkerk.nl. Ja. Oh, dat was ook helemaal geen alarm. Auto op zijkant in het droge sloot. Dat was van... Oh, het is niet heel actueel. Dat was van 10 augustus. Nieuws, ongevallen.
0: Als je denkt trouwens op de achtergrond.
1: P2000, hey. 112-meldingen.
0: Ik herken dit.
1: Hier, 112-ambulance.
0: Stairway to
1: heaven. Ambu, een rit.
0: Dit is namelijk de cover van hun over Stairway to heaven.
1: Dit was een ambulance-rit van een kwartier geleden. Dus die zijn een beetje laat aangekomen.
0: Met Robert Plant, onder andere.
1: Dit is helemaal niks, joh.
0: Maar dit is dus nog steeds...
1: Ik denk dat die ambulance gewoon een broodje wil halen.
0: Gabriel.
1: Die rijdt gewoon toevallig verkeerd.
0: Ja. En Stairway to heaven.
1: Nee, er was niks aan de hand met de ambulance.
0: Oké. Okay. Hey, er waren even twee radiozenders door elkaar, hoor.
1: Leuk, ja, best wel goed eigenlijk. Dat moeten we vaker doen. Hey, zullen we even gedichtjes doen? Het is kwart voor.
0: Oh,
1: ik heb nog twee gedichten. Ja, van een half uur geleden hadden we geen gedichten
0: heel
1: gedaan.
0: Snel doen.

0: gedichtkastmuziekje.
1: Ja, een gedichtkastmuziekje met een gitaar van Rodrigo e Gabriella.
2: Ik heb wel een gedicht over een beetje dit soort temperaturen en wat je dan doet. Dit gedicht heet De Tuinsproeien. Slappe regendouche, brandweerstraal of verneveling. Drie tandvork, standje deo spuit of plat waaierding. Stomme tuinslang, straal eens normaal of krijgt tering.
1: Oh.
2: Zo, hoppa, tuinslang.
1: Ik bedoel,
2: moet even sproeien, ja.
1: En?
2: Er zit ook nooit een normale stand op die knop.
0: Speciaal voor jou, John.
1: Applaus.
2: Ja, de boel nat houden.
1: Ja.
2: Hoppa. Is dit jouw gedichtentune?
0: Dit is mijn gedichtentune.
2: Oh, Vlodder.
0: Ja, inderdaad.
2: Heb je er een gedicht over?
0: De serie Kees Vlodder staat op losse schroeven. Het lijkt erop dat ze Kees niet meer hoeven. Er was toch die serie van Kees Vlodder?
2: Ja,
0: op Videoland.
2: Van Tatjana.
0: Ja, precies. Het zou nogal tegenvaller zijn voor Tatjana Simic, die we eigenlijk na vele jaren weer eens zagen acteren. En als ze niet meer in de bios of tv te zien is, dan kan ze het ook nooit meer leren. Het gaat afhangen van de resultaten die de serie gaat hebben bij RTL Deutschland. Maar ja, daar schijnen nog zoveel mensen niet naar te kijken, want het is on demand.
2: On demand.
0: Is dat echt het einde dan van Vlodder? Nee, ben je mal? Hier om de hoek komt toch binnenkort de Vlodder musical? Vanaf september 2017 in Barendrecht. Dus nog even geduld en dan kun je daar tenminste lekker terecht.
2: Ik kwam wel mooi, die kwam heel mooi uit met de tenenlening. Ja. Ja.
1: Met wat?
2: Tenenlening.
0: Ja.
2: En wat
0: ja,
2: jammer, ik werd met mijn algoritme, die werd helemaal gespamd met Vlodder een poosje geleden. Die wist op een of andere manier dat ik dat wel graag zou willen
0: die
2: kunnen
0: serie
2: zien mogelijk.
0: Ja, dat is toch. Hij was wel leuk hoor. Mijn vrouw heeft er hartelijk om moeten lachen. Ik vond het allemaal maar lastig, omdat dat toch allemaal weer anders was. De autistische ik kwam in me naar boven. Maar toch leuk om even te zien.
2: Ik kan me niet voorstellen dat het echt leuk was. Ik heb het namelijk. Ik web alleen Netflix. Ik bedoel, ik ga al die andere dingen niet betalen.
0: Nee, Videoland staat er toch.
2: Ja, Videoland. Ja. Nee, maar oké. Okay. Op zich wel de moeite waard, begrijp ik, om te kijken.
0: Eigenlijk zou ik deze moeten draaien voor de echte nerds. Dit is een Vlodder muziekje van Dick Maas. En dat heet Lage Kijkcijfers.
2: Nee.
0: Ja, serieus. Maar Geile Wijf is misschien leuker.
2: Oh ja, dat ze in de auto zitten en dan die tennisclub, dat ze
0: altijd
2: voor die tennisclub langs rijden.
0: Het mooie is van die Vlodder, dat die Dick Maas natuurlijk ook alle muziek zelf maakte. Dus dat het alles is gewoon met die synthesizer. En een gitaartje.
2: Ja, ja, ja.
0: Bedankt en de groeten, hè? Ja, wel vet, toch?
2: Het is wel vet, ja. Het is wel echt iconisch. En later kwam die serie ook.
0: Zouden bij die musical zullen ze dan al die muziekjes weer gebruiken en zo, denk je?
2: Ja, nee, waarschijnlijk niet. Nee, dan gaan ze allemaal zelf componeren.
0: Ah.
2: Ja, zou het leuk zijn, een musical over Vlodder?
0: Ik weet het ook niet. Ja, je wordt al blij als je dit hoort, hè?
2: Ja, precies. Ja, zo begon het, ja.
0: First Floor Features.
2: En dan bam, dat die jingle, die tune erin kwam. Ja. Dat is weer wat anders.
0: Ja, dit is van Vlodder in Amerika.
2: Oh, begon dat zo?
0: Ja, blijkbaar.
2: Dit was ook een leuke film.
0: Want dan, dan ken je dit wel.
2: Ja, hoe zou dat toch komen?
0: Wat gebeurde hier, John?
2: Ja, wat gebeurt er nou? Ja, was dat in die... Dat was het. Zat het een beetje warm. En dat is toch in zo'n club. Dan doe je even een paar laagjes uit.
0: Ik heb toen jarenlang bij de lokale omroep, als ik krantjes ging doen, ook dit gebruikt. Die zag je de krant dan zo voor in Vlodder in Amerika. Dat het vrijheidsbeeld kapot was, weet je wel.
2: Oh ja.
0: Ja. Mooi.
2: Dat je al die tunes ook gewoon. Maar het staat op Spotify, al die tunes.
0: Nee, dat heb ik allemaal lopen importeren hier.
2: Oh, natuurlijk.
0: Nee, ja, precies. Even kijken hoor, hebben we nog meer? Ik heb hier... Dit heb ik zelfs op cd ook. Dat is, ja, zo'n nerd was het. Ja, dat gaat te ver eigenlijk, hè?
2: Nou, een vriend van mij die kende die hele serie uit zijn hoofd.
0: Oh,
2: ook.
0: Ja, ik ook.
2: Al die afleveringen.
0: Ik kan Vlodder 1 gewoon meepraten, de film.
2: Oh ja, ben je ook zo één?
0: Ja, ik ben ook echt zo één, ja. Voor de kenners, dit is natuurlijk Vlodder 3.
2: Serieus? Ja, hebben die Vlodderfilms hebben ze ook nog geprobeerd... Dick Maas heeft ze nog geprobeerd te slijten in het buitenland.
0: Ja, is wel eens
2: maar
0: gebeurd.
2: Ze snapten ze helemaal niks van die hele humor hier. Dat was
0: behalve in Duitsland, daar ging het wel goed. Daarom hoopten ze ook dat die serie nu in Duitsland wel zou slaan.
2: Net als New Kids natuurlijk.
0: Ja, precies.
2: Ja, de Duitsers snappen het nog een beetje wat wij aan het doen zijn.
0: Hoe is het met onze eclipse?
2: Oh, even kijken.
0: Ja.
2: Waar is die bril? Waar is die zonnebril?
0: Hier ligt de zonnebril en daar ligt een stapel cd's.
2: Ik heb ook nog een gedicht.
0: Oh, nog één?
2: Ik heb nog een gedichtje. Die kunnen we ook volgende week doen. Oh, nee, ja. Nee, we kunnen de zon niet meer zien. Ze is achter de huizen gezakt hier in de stad.
0: Oh, serieus?
2: Ja, maar kijk, ik wil even die livestream zien. Live op YouTube.
0: Ja, hou je bril op hoor, John. Voor de livestream met een zonnebril en een cd'tje. Hij is voorbij, hè?
2: Ja, het is nu wel echt geweest.
0: Ja,
2: ja, ja.
0: Oké, dan.
3: Pak je paard er maar bij, John.
4: Harry,
3: we rijden op de prairie met ons paard. En we gaan dus even een paar dingen voorlezen.
5: Karsten en John.
3: Ja, howdy.
5: Gedachten.
3: En we hebben zometeen ook nog een spel.
0: Een
3: connection.
5: Die zijn niet te
2: Een game.
3: Een real game. Yeah.

0: Of vlodder muziek.
1: Spannend gedicht, denk ik.
0: Nee, je moet even Heather doen.
1: Oh, is
0: anders
1: het...
0: kan ik het niet. Oh, nee. Nee, deze moet echt een zen-tune moet die hebben.
1: Oh, we rijden zonder taal al erin.
2: Wat een puinhoop vandaag.
0: Erg ook. Oh.
1: Ja,
0: zou nog iemand luisteren? Oké. Okay. Nee. Luister, dit gedicht heet Zen.
2: De we nog uit? Ja, zeker.
0: Oké, daar komt ie.
1: Ja.
0: Je krijgt mij niet snel boos. Ben doorgaans vrij relaxed. Bij mij thuis loopt kroost. Ben dus vaak uitgetest. Ik drink ongefilterd IPA. Ik leef in het moment.
1: En is een beetje gay.
0: En mijn yogamat, die neem ik mee.
1: Ah ja, dat kan ook.
0: Ik ben volledig zen. Ik draag vintage kleding. Mijn eten is plant-based. Ik maak graag herinnering. En ik ben op yoga-retreat geweest.
1: Oh.
0: Maar gloeiende kakzooi. Dikke gloeiende scheidbende. Ja, ik heb de stekker eruit gedaan. En erin. Ja, en ook van de modem. Ja, godsgloeiend kakapparaat. Ik kom terug van vakantie en je doet ineens helemaal niks meer. Kak, kut, teringprinter! Ah, dat was mijn gedicht.
2: Je groeit wel. Het is aflevering 28, maar het wordt steeds beter.
0: Maar stopt dat dan ook?
2: Hey.
0: Heb je nog een quiz dan?
2: Ja.
0: Ah, dat kan ik wel even gebruiken.
2: Connectionprinter. Het is over mezelf deze keer.
0: Doe gewoon je ding, man. Oké. Ah, ik ben er weer.
2: Komt-ie. Of course draait hij deze.
0: Ja. Ja, de chorus dus.
2: Ja.
0: Hoe heet het nummer ook alweer? Hmm. Ik ken het is niet radio. Cool. Oh, het is wel radio, maar dit is een of andere nieuwere versie.
2: Oh, zou dat zijn? Even kijken hoor.
0: Ja, radio.
2: Zit in mijn hoofd. Ik vind het ook echt een Sky Radio nummer.
0: Sky Radio. Ja. Radio voor de chorus. Is dit de eerste? Oké, ik heb hem. Komt naar de volgende ook nog?
2: Oh ja,

0: woensdag. Zo heet hij.
1: Dinsdag, woensdag. We hebben nu radio dinsdag, woensdag.
0: Ja.
1: Ik ben er nog. Jemig, man.
0: Ja, het duurt mij ook te lang.
1: Oh,
0: QB en de Blizzard.
1: Dit?
0: Met, even spoelen.
1: Wat is dit voor quiz ook weer?
0: Ja. Thursday night.
1: Thursday, ja? Ga je nou de hele week doen? Oh, Friday, ja? Friday, mijn dinges, ja?
0: Dus we hebben dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag en radio.
1: En radio?
2: Veel lieten we achter.
1: Wat is dit dan?
2: En wie verwacht er dan dat ook hier de zon schijnt?
0: Dit is Peter de Jong.
1: Wie kent hem niet?

0: Gelderland.
1: Gelderland?
2: Ja.
0: Nee.
1: Ja. Ga jij op Omroep Gelderland een programma doen?
0: Van dinsdag, woensdag, donderdag.
1: En vrijdag. Hey, maar dat is goed nieuws, man.
0: Ja, nee, ja, gewoon alleen volgende week.
1: Ik dacht, hij heeft eindelijk iets een vaste job.
0: Nee, ik kom maandag niet. Ze vroegen me voor heel de week.
1: Oh, maar serieus? Maar volgende week,
0: dus als je... Ja, het is wel heel iets anders dan de Karsten en John show. Maar van 3 tot 6.
1: Dat is toch gauw. Maar wat ga je doen?
0: De middag.
1: De middagshow.
0: Van 3 tot 6.
1: Dan horen we gewoon een georganiseerde Karsten van Dijk. Met luisteraars.
0: Thuis in Gelderland.
1: Wauw.
0: Goedemiddag.
1: Wat leuk.
0: Ja, leuk een weekje.
1: Maar even vakantie krijgen.
0: Ja, heel veel dooien, vakantie, zieken. Dus dan kom ik er nou op het einde van het lijstje. Ze belden vanmorgen. Ja, sorry Karsten, we kunnen echt niemand meer vinden. Kun je alsjeblieft de hele week... Ja, maandag kan ik alleen.
1: Maar hoe gaan we dat? Wacht even, praktisch gezien. Volgende week woensdag.
0: Nou ja, daar
1: kun je helemaal je showtje niet komen doen.
0: Schuif ik het er nog even in. Ja. Ik weet het nog niet of ik dat haal.
1: Nee. Maar dan neem ik anders mijn dochter weer mee. Dan ga ik met mijn dochter een programma weer maken.
0: En anders loop ik daarna toch nog even langs. Ik weet het nog niet. Duurt tot 6 uur, 7 uur. Ja, ik moet het kunnen redden. Maar dat kan ik niet eten.
1: Je moet wel goed voor jezelf zorgen.
0: Je moet ook goed voor mezelf zorgen.
1: Drinken met het weer.
0: Drinken moet je. Naar de eclipse kijken met bril, hè? Alleen.

0: De week, John is er sowieso met dochter en
1: het nieuws.
2: Yes. Van 9 op AE Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij bezorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
3: Je luistert naar A1 Radio.
4: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
3: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
5: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer.

0: Kamer en heeft daarom steun van de oppositiepartijen nodig voor de plannen. Maandag en woensdag zijn gesprekken met onder meer JA21, SGP, ChristenUnie en 50+. Een week later is Volt aan de beurt. Het kabinet wil vooral peilen met welke partijen serieus over steun kan worden gesproken. Prinsjesdag is al over een kleine 5 weken. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. De bovenkant van het glazen kunstwerk is afgebroken en er zitten krassen op. Het monument werd pas 2 maanden geleden onthuld in het Zuiderpark. De gemeente heeft aangifte gedaan van vernieling. Het monument moet slachtoffers erkenning en troost bieden. De stichting achter het monument noemt de vernieling daarom extra pijnlijk en weet nog niet of en hoe het kunstwerk kan worden hersteld. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in de Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. 2 bezoekers en een personeelslid raakten lichtgewond. De bom lag in de oever van de rivier de Amblève, vlakbij het pretpark en de watervallen van Co. De omgeving werd afgesloten en de Belgische explosieve opruimingsdienst kwam te plaatsen. Het pretpark blijft open. Volgens de burgemeester is er geen gevaar voor andere bezoekers. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht en nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Investeerder Josh Kushner en voormalig Disney-topman Bob Iger betalen 12,5 miljard dollar voor de NBA-club uit Los Angeles. Daarmee is de Lakers de duurste sportclub ooit. De club werd vorig jaar nog voor 10 miljard dollar verkocht. De Lakers wonnen in het verleden 17 keer het Amerikaanse basketbalkampioenschap. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het kabinet gaat volgende week opnieuw praten met oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Het minderheidskabinet heeft geen meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer en heeft daarom steun van oppositiepartijen nodig voor de plannen. Het Nationaal Monument voor Slachtoffers van Geweld in de Jeugdzorg in Apeldoorn is vernield. Bij het Belgische pretpark Plopsaland in Ardennen is vanmiddag een oude bom ontploft. Vermoedelijk eentje uit de Tweede Wereldoorlog. En de beroemde Amerikaanse basketbalclub LA Lakers is opnieuw verkocht. En nu voor een recordbedrag van bijna 11 miljard euro. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. Op het hoogtepunt, zo rond 20:15, was bijna 90% van de zon bedekt. Op verschillende plekken werd geapplaudisseerd. Op het strand van Noordwijk werd tijdens de verduistering zelfs een huwelijksaanzoek gedaan. Dat leidde tot groot applaus van de omstanders. De eclips was rond 9:00 voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar. Dat gebeurde vorig jaar november bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. Een van de verdachten heeft de verkrachting bekend, de andere ontkent. De 2 mannen werkten via een uitzendbureau en hadden de taak de meisjes 's nachts te bewaken. De slachtoffers verbleven.

0: leven daar omdat ze slachtoffer waren of dreigden te worden van mensenhandel of uitbuiting. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. Van der Horst noemt dat een aanval op haar integriteit. Uit interne stukken blijkt dat ze voor de verkiezingen een nieuwe kostenraming zou krijgen, maar die informatie is niet met de gemeenteraad gedeeld. Omdat de cijfers nog niet definitief waren, zegt ze. Volgende week wordt de kwestie besproken in de gemeenteraad. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: AE Media Groep steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
2: Radio. Goedenavond.
3: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Tanja Reinders met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Openbaar Ministerie heeft 5 jaar cel geëist tegen 2 invalkrachten in de jeugdzorg voor het verkrachten van 2 meisjes van 14 en 15 jaar bij een jeugdzorginstelling in Alphen aan de Rijn. De zonsverduistering heeft vanavond voor grote drukte gezorgd op de stranden en andere uitkijkplekken in Nederland. De Amsterdamse wethouder Melanie van der Horst ontkent dat ze informatie over de sterk gestegen kosten van de Oostbrug bewust heeft achtergehouden voor de verkiezingen. Oppositiepartijen verwijten haar dat wel. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het helder en droog. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 10 tot 17 graden. De dag begint morgen zonnig en het wordt opnieuw zeer warm, met in het zuiden temperaturen rond de 35 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: A1 Radio.

0: adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Naar A1 Radio.
0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De rivier de Rijn heeft in Duitsland een historisch lage waterstand bereikt. Bij Kaup, tussen Koblenz en Frankfurt, is nog maar 11 centimeter bevaarbare waterdiepte. Daardoor kunnen de meeste vrachtschepen daar niet meer normaal varen. Sommige schepen vervoeren nog maar 20% van hun normale lading. Dat kan leiden tot hogere transportkosten voor onder meer chemie, staal en landbouwbedrijven, ook in Nederland. Duitsland zet momenteel extra goederentreinen in om de vervoersproblemen op te vangen. De gevolgen van de hek bij logistiekbedrijf Ceva zijn bijna 2 weken later nog merkbaar bij onder meer Bol en de Bijenkorf. Bestellingen lopen vertraging op. En mogelijk zijn ook persoonsgegevens buitgemaakt. De getroffen bedrijven geven weinig informatie. Volgens techjournalist Daniel Verlaan van RTL Nieuws kan dat erop wijzen dat Ceva onderhandelt met de criminelen over het vrijgeven van de gestolen gegevens. Klanten wordt dan ook geadviseerd alert te zijn op phishingactiviteiten. En Nederland heeft vandaag een oud hitterecord verbroken. In Maastricht werd het vanmiddag 30 graden, waardoor er dit jaar nu op 31 dagen ergens in Nederland sprake was van tropische warmte. Het oude record stond op 30 dagen en dateerde uit 1947. En het blijft voorlopig warm. Vooral morgen en vrijdag wordt het heet. In het zuiden kan het vrijdag lokaal

0: 38 graden worden. En dan sportnieuws, want Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De 46-jarige Spanjaard volgt Ronald Koeman op en heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Xavi is vooral bekend als voormalig topvoetballer en trainer van FC Barcelona. Ruud van Nistelrooy blijft waarschijnlijk betrokken bij de technische staf. Xavi debuteert op 24 september in de wedstrijd tegen Duitsland in de Johan Cruijff Arena. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw radio.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving. A1 Radio.

0: 90.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin en haar 2 jonge kinderen. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar wel gevraagd aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10

0: tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Thunder, Mr. Santana, GMB.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: luistert naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: naar A1 Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Tanja Reinders met het radionieuws op A1 Radio. De olieramp voor de kust van Oman is mogelijk veel groter dan gedacht. Een Russische tanker die onderdeel was van de zogenoemde schaduwvloot lekt al weken olie nadat het schip na explosies aan boord beschadigd raakte. Inmiddels is een kuststrook van 40 kilometer vervuild. Volgens persbureau Reuters is de olievlek ruim 2000 vierkante kilometer groot. 5 keer zo groot als Oman eerder meldde. Het gebied is rijk aan koraal en zeldzame dieren, zoals schildpadden en walvissen. Defensie wil de komende 5 jaar makkelijker kunnen oefenen op militaire oefenterreinen. Een nieuwe wet moet het mogelijk maken sneller vergunningen te regelen en tijdelijk van regels af te wijken. Zo wil Defensie onder meer kunnen oefenen met drones en loopgraven graven. Minister Dylan Jesselgus zegt dat dit nodig is vanwege de dreiging van oorlog. Omwonenden en natuurorganisaties zijn kritisch vanwege de mogelijke extra geluidsoverlast en schade aan de natuur. De Amerikaanse president Trump raakt zijn perschef Caroline Leavitt kwijt. De 28-jarige woordvoerster vertrekt aan het einde van de maand om meer tijd te hebben voor haar gezin. Leavitt was de jongste perschef ooit van het Witte Huis en een van Trumps belangrijkste vertrouwelingen. Ze was nog maar kort terug van zwangerschapsverlof. Trump heeft haar gevraagd wel aan te blijven als extern adviseur. Het is nog niet bekend wie haar opvolgt. En een Nederlandse toerist is op Sardinië betrapt met 8 beschermde stenen in zijn koffer. De man wilde ermee van Cagliari naar Schiphol vliegen, maar de Italiaanse grenspolitie nam de stenen in beslag. Hij had ze meegenomen tijdens een excursie bij de beroemde rotsformatie Pan di Zucchero, een beschermd natuurmonument voor de kust van Sardinië. Volgens de autoriteiten heeft hij daarbij ook de rots beschadigd. De Nederlander is aangeklaagd en riskeert een boete die kan oplopen tot duizenden euro's. En dan het weer. Vannacht is het helder en droog met een zwakke tot matige oostenwind. Het koelt af naar 10 tot 17 graden. In de ochtend volop zon en snel warmer, met later lokaal 35 tot 36 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur.